0: Beverwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Heet jij Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je 1 ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen andere pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
7: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
6: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
7: Topvoorzetramen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
8: It started with a kiss. The back row.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je 1 ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
4: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 7 uur.
1: Bo.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
4: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
3: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
5: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
3: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er file gemeld op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging door de problemen met de Zuurhofbrug. En in dezelfde regio op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, ook bij Brielen, staat er nog file, 3 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
11: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
15: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
19: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending de staking van buschauffeurs in het openbaar streekvervoer. Een vooruitblik op de aankomende Duin- en Bollevierdaagse. Hoe een begroting in Hillegom tot stand komt en winterzeezwemmen in Noordwijk. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
18: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
19: Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De 27-jarige Milou Attalide uit Katwijk aan Zee doet mee aan de streamingversie van Wie is de Mol? In dit programma voeren kandidaten samen opdrachten uit om geld te verdienen, maar één van hen is de geheime mol, die probeert de opdrachten te saboteren. Attalide is lid van de gemeenteraad in Katwijk en ze is al jaren fan van het programma. Ze vindt het daarom heel bijzonder dat ze nu zelf meedoet. De opnames zijn gemaakt in Kroatië en de eerste twee afleveringen zijn nu gratis te zien via NPO Start.

0: Voor wie woensdagochtend met de bus naar werk moest, had waarschijnlijk een probleem. Buschauffeurs van openbaar streekvervoer waren namelijk aan het staken voor een betere CAO. Verslaggever Erik Kooijman van Omroep West stond 's ochtends vroeg in Katwijk bij stakende buschauffeurs.
1: Ja, ze hebben hun tent opgeslagen bij de Lage Weg. En ik kwam net een bus tegen, nummer 999. En daar stond op geen dienst. Die ging naar de garage, die ging vandaag niet rijden. En zo veel bussen in onze streek, zeg maar, het buitengebied. Dus de stad is inderdaad anders. En ik sta bij een tentje waar de CNV, de FNV verzameld is met broodjes van de bonden. En verse koffie. Ik sta met Marco Ros. Marco, jullie zijn er vroeg bij, want jullie willen een vuist maken, denk ik, hè? Want de eisen zijn nogal aanwezig.
2: Ja, de eisen zijn zeer zeker aanwezig. Maar goed, wij willen geen verslechteringen. Hetgeen wat we nu al hebben, dat kan altijd beter. Dat wil iedereen natuurlijk. Maar we willen pertinent geen verslechteringen. Geen diensten die maximaal opgerekt worden tot 10 uur. We hebben al diensten van 9 uur op een dag. Dat is mooi genoeg. 10 uur is gewoon veel te veel.
1: Is de rek eruit wat dat betreft? Omdat de diensten, zeg jij bijvoorbeeld, daar proberen ze een verlenging te maken. Maar het gaat ook om salaris, hè?
2: Natuurlijk gaat het ook om salaris. Maar goed, als het loonbod van de werkgevers pas op 1% staat, dan kom je gewoon veel te kort. De inflatie ligt al boven de 3%. Nou, we krijgen er 1% bij. Ja, sorry hoor, maar hoe moet ik dan mijn boterham nog op tafel brengen?
1: En in 2 jaar 9,5%. En dus dan moet je een beetje naar elkaar toe groeien.
2: Ja, dat lijkt me wel, hè.
1: Zijn jullie aan tafel?
2: Nog niet. Nog niet. Het ultimatum is verstreken. De werkgevers hebben daar niet op gereageerd. En dan ga je nog niet om tafel. En dit is meer een middel, wat iedere Nederlander heeft natuurlijk, waarmee wij kunnen afdwingen dat de werkgevers toch wel weer aan tafel komen om te gaan praten.
1: Wat betekent het voor de mensen die normaal gesproken met jullie bussen rijden in de streek?
2: Op dit moment betekent het dat ze...
1: Kijk een beetje moeilijk erbij.
2: Nee, maar goed, ze kunnen in principe van A naar B. Maar of ze van B weer terug naar A kunnen, dat ligt er maar aan. Het besmet werk mag niet. Dus de diensten die nu stilstaan, die worden dus uiteindelijk niet gereden. Die ritten worden ook niet gereden. Dus
1: is besmet werk?
2: Besmet werk houdt in dat een andere collega mijn rit gaat rijden. Dat mag gewoon niet. Dat zijn gewoon bepaalde regels die zijn gewoon vastgelegd en uitgesproken. Het gaat gewoon niet gebeuren. Dat is ook niet netjes. Want dan heeft het middel van staken heeft geen druk meer.
1: Dus er rijdt geen één bus?
2: Nou, er rijden wel bussen. Maar goed, dan is het voor de reiziger, wat je er net al vroeg, dan is het voor de reiziger is dus de vraag, ik kom van A naar B. Maar of ik van B weer terugkom in A, dat is de vraag.
1: Welke buschauffeurs rijden dan wel?
2: Momenteel, wat ik weet, is een aantal buitenlandse chauffeurs en ZZP'ers die ze nog inzetten.
1: Die mogen wel besmet rijden?
2: Nee, die rijden geen besmet werk. Die rijden gewoon hun eigen diensten. Iedereen is vrij om te kiezen om te staken, ja of nee. Hè? Dat is gewoon een regel. Wil je staken omdat je het eens bent met wat wij willen? Ja, prima. Wil je werken omdat je zegt van, ik kan het financieel niet redden of mij interesseert het niet? Ja, prima. Dan ga je werken. We mogen ze niet tegenhouden. We mogen dus niet een bus voor de poort neerzetten en zeggen, joh, dat is gewoon bij wet geregeld. De werkwilligen mogen wij niet blokkeren. Nou, dan doen we dat ook niet.
1: Duidelijk. Hoewel er wel wat vragen zijn nog. Maar goed, we kunnen hier uren over praten. Dat zijn de regels van staken. En de regels, die zijn duidelijk. Wat mij betreft, eventjes nu. Voor veel mensen heeft het dus consequenties. Die staan wellicht bij de bus te wachten. Anderen die kunnen opstappen. In ieder geval, er is actiebereidheid hier bij deze tent in Katwijk.

0: Deze donderdag start alweer de 5e editie van de Duin- en Bollevierdaagse. Enthousiaste wandelaars van binnen en buiten de streek lopen door wind en weer. Een unieke manier om de Duin- en Bollenstreek te verkennen. Aan de telefoon heb ik de organisator van de Vierdaagse, Tjeerd Scheffer. Een hele goede dag.
1: Hallo Jordan.
0: Hoe staat het met de laatste voorbereidingen ervoor?
1: Nou goed, ik zit nu rustig in de auto even wat mailtjes weg te werken. Maar om mij heen wordt al van alles en nog wat opgebouwd. Ik zit hier in Lisse bij het Vierkant. En ja, eigenlijk loopt alles volledig op schema. En dan zo'n zonnetje erbij. Joh, wij hebben er echt helemaal zin in.
0: Ja, want hoe staat het weer ervoor? Komt er een zonnetje?
1: Ja, we zitten nu met een zonnetje. Er wordt nog niet gewandeld, maar om 5 uur komen er heel veel wandelaars, enkele duizenden, hun startbenodigdheden halen. Een wandelboekje, een stempelkaart. Allerlei dingen die erbij horen. Dus dat is mooi. En dan is het de bedoeling dat we morgenochtend gaan starten. En dat zonnetje er nog steeds is. Want dat zijn de weersverwachtingen.
0: Kijk.
1: Voor vrijdag verwacht men wel een paar buitjes. Maar zaterdag en zondag moeten weer 2 mooie dagen gaan worden. Dus ik heb daar hele goede hoop op, eerlijk gezegd. Ik teken daar direct voor.
0: Jullie hebben het wel eens slechter getroffen, dat weet ik.
1: Nou, vooral de eerste paar jaar, de eerste 2 jaar zijn echt niet leuk geweest. Veel nattigheid. Het was al grappig dat we na 2 jaar nog altijd geen goede foto's hadden, geen goede marketingfoto's hadden, want iedereen die we gefotografeerd hadden,
0: zeiknat.
1: Die liepen rond met capes en paraplu's en hoe erop.
0: U zegt het zelf. Het is inmiddels al 5 jaar geleden dat de eerste editie was. En als u dan terugkijkt naar die allereerste keer, hoe heeft het evenement zich dan over de afgelopen jaren ontwikkeld? Naast het weer natuurlijk.
1: Nou, we hebben heel erg gezocht naar hoe het moest. 4 dagen. En 4 dagen dan op welke plekken starten en finishen. Dat zijn er inmiddels dus 4 geworden nu. En dat heeft nogal wat voet in de aarde voor de organisatie. Maar goed, het gaat om de wandelaars, niet om de organisatie. En we hebben de markt ook iets beter leren kennen. Dus we zijn wel redelijk gegroeid, maar ja, we hebben nog geen 10.000 deelnemers of zo, dat niet. We verwachten dit jaar ruim over de 4.000 heen te gaan. En dat was nog niet gelukt tot nu toe. Dus ik denk dat het hoe dan ook een groei is. En als je dan die ontwikkeling ziet. Ik denk dat we een hele professionele organisatie zijn geworden. En dat de wandelaars dat ook goed herkennen. En daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, en hoe houden jullie het zeg maar spannend voor degene die elk jaar meedoen? Want lopen jullie elk jaar een andere route of hoe zit dat?
1: Nee, we moeten 200 kilometer afzetten, of althans aan routes bepalen. Nou, het is niet te doen om in de Duin- en Bollenstreek ieder jaar 200 kilometer andere routes aan te bieden. Dus wij kiezen ervoor om dezelfde routes te doen. We hebben daar een thema aan vastgeplakt. Dat was eerst, waren dat bloemen, toen was dat een bol. Daarna was het de dahlia. Maar dat was allemaal niet houdbaar vanwege het weer of omdat we het niet hadden. En nu hebben we daar cultuurhistoria vastgeplakt. En dat betekent concreet dat we zo'n stuk of 30, 35 acteurs en storytellers hebben die mooi verkleed allerlei verhalen van de dorpen vertellen.
0: Oeh.
1: En dat zijn hele korte verhaaltjes. Maar iedereen die wandelt gaat deze mensen tegenkomen. En of ze het leuk vinden of niet, maar ze zien in ieder geval, ze worden verrast door een Jacoba van Beieren vanzelfsprekend. Vissersvrouwen en mannen natuurlijk. Een machinist die bij een station iets vertelt over zijn station die er niet meer is. Kortom, een aantal van dit soort leuke, gekke dingen. En we denken dat hebben we vorig jaar in het klein gedaan. En dat is erg bevallen. Dat werd goed bevonden. Dus vandaar dat we dat nu met een echte toneelschool goed hebben voorbereid. En er heel veel mensen zijn die dat doen. Per dag zo'n stuk of 10, 12 scènes. Dus dat wordt heel leuk. Ik denk dat het op die manier wel spannend en leuk blijft.
0: Dus als ik het goed begrijp, alle deelnemers, dat zijn er bijna 4.000... Die leren ongevraagd, of ze het nou willen of niet, die leren dus over de Duin- en Bollenstreek.
1: Ja, je kan ook hard doorlopen en niet luisteren. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat doen niet veel mensen, want de meesten die vinden het juist hartstikke leuk om dit soort dingen mee te maken. En het is ook zo dat als ze er geen tijd voor hebben, omdat ze door willen lopen, dat kan ik me voorstellen. Dan er is altijd een QR-code aanwezig. En als ze die dan scannen, dan kunnen ze het verhaal achteraf teruglezen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om toch, gevraagd of ongevraagd, iets te leren. En ik denk dat dat gewoon erg op prijs gesteld werd. Wordt. En vorig jaar was dat al zo. Dus ik denk dat het een goede zet is. Ja.
0: En voor de luisteraar die nu denkt van, oeh, dat wil ik eigenlijk ook wel meenemen. Is last minute aanmelding, is dat nog mogelijk?
1: Ik ben heel blij dat je dat vraagt, want dat hebben we 4 jaar lang niet gehad. En vorig jaar waren er echt behoorlijk wat mensen die kwamen, die voor niks kwamen. Dat is de reden waarom we dit jaar een na-inschrijving hebben geregeld. Dat betekent dat iedereen die komt, vanavond kan er al gekocht worden, zeg maar, een startbewijs gekocht worden in Lisse. Maar morgenochtend voor de start en vrijdagochtend voor de start en ook zaterdagochtend voor de start kan men startbewijzen komen halen en gewoon lekker meedoen. Het enige wat niet kan, is op zondag. Want we vinden het eigenlijk not done dat je voor 1 dag een startbewijs kunt kopen en dan de glorie van de vierdaagse gaat voelen bij de intocht in Noordwijkerhout. Dus met andere woorden, ja, kom alsjeblieft. En op zondag, als je toch op zondag mee wil doen, prima. Maar dan zul je eerder al je kaarten moeten kopen. Bijvoorbeeld een weekendarrangement, dat wordt heel veel gedaan. Zaterdag en zondag.
0: Snap ik. En als je, ik heb begrepen dat zondag een enorme opkomst is voor het binnenhalen bij de grote finale en de finish. Dus ja, dan moet je ook wel een paar dagen hebben geleden. Laatste vraag, Tjeerd. Ja. Vieren wij over 5 jaar het 10-jarig jubileum van de Vierdaagse?
1: Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja? Tuurlijk. We hebben nu het eerste lustrum. En dit wordt een hele mooie editie. Ik bedoel, alle tekenen wijzen erop. Dus wat mij betreft gaan wij gewoon rustig door. En of dat dan met hier en daar wat veranderingen is, dat zou best kunnen. Maar wij zijn niet van plan om dit evenement te stoppen. Nee, zeker niet.
0: Dan gaan we er gewoon vanuit dat het volgend jaar en de komende 5 jaar gewoon nog is. De Duin en Bolle Vierdaagse start deze donderdag haar 5e editie. Tjeerd Scheffer van de organisatie, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En veel plezier de komende dagen.
1: Dankjewel, graag gedaan.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Politici in Lisse maken zich zorgen over het nieuwe beheer van Floralis. De gemeente wil met nieuwe beheerders ongeveer 2 ton per jaar besparen. Raadsleden zijn bang dat er straks te veel aandacht is voor geld verdienen en te weinig voor culturele activiteiten. Ook twijfelen ze of de gemeente het nieuwe beheer voor 1 januari geregeld krijgt. Wethouder Riet Austie denkt dat dit wel gaat lukken, maar veel raadsleden zijn daar niet gerust op. Ook is er nog onduidelijkheid over hoeveel geld de gemeente echt gaat besparen. De gemeente Noordwijk heeft in de wijk Vinkenveld een noodsteunpunt getest. Dat gebeurde in de wijk Jutter. Tijdens de oefening werd uitgegaan van een situatie waarin Nederland al ongeveer 30 uur zonder stroom zat. Hierbij kunnen ook telefoon, internet en alarmnummer 112 uitvallen. Inwoners konden bij het steunpunt terecht met vragen en noodmeldingen. De eerste ervaringen waren positief, maar er zijn ook punten die beter kunnen. Romy Heemskerk is gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Katwijk. Ze wist de jury te overtuigen met haar enthousiasme en goede ideeën voor kinderen in de gemeente. Romy volgt Lucas van Duivenbode op en wordt de derde kinderburgemeester van Katwijk. Ze vertegenwoordigt kinderen bij belangrijke gebeurtenissen zoals de Sinterklaasintocht. Ook wordt Romy voorzitter van de nieuwe kindergemeenteraad die op 3 november begint.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment op enkele trajecten vertragingen gemeld. Onder andere op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Bij de Zuurhofbrug 10 minuten extra vanwege het slechte wegdek daar. Verder nog file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht kun je er 5 minuten bij optellen. En dan nog een ongeluk op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Oostvoorne en de aansluiting met de N15 doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint droog met geregeld zon en enkele dunne wolken. In de vroege ochtend ligt de temperatuur rond 11 tot 13 graden. Daarna wordt het snel zachter. De wind komt uit het zuiden en is matig. En aan zee kan het wel wat harder waaien. Donderdagmiddag blijft het droog. De zon schijnt regelmatig. Maar later kunnen vanuit het noordwesten meer wolken komen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. En de zuidelijke tot zuidwestelijke wind blijft matig. Donderdagavond blijft het ook droog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. En de temperatuur daalt langzaam naar ongeveer 15 graden.

0: De burgemeester en wethouders van Hillegom hebben afgelopen week de programmabegroting gepresenteerd. Dit is een soort huishoudboekje voor de gemeente en daar staat in waar de komende jaren geld aan wordt besteed en hoeveel. In het programma BNW van Hillegom vertelt wethouder Mike Roelofs over hoe zo'n begroting tot stand komt en hoeveel geld ze te besteden hebben.
1: Het gaat om in totaal een begroting van inkomsten en daarmee ook tegenover de uitgaven van 74 miljoen euro.
2: Kijk eens aan. En hoe gaat zo'n begroting opstellen? Komen alle chefs en managers van het gemeentehuis die komen bij u op audiëntie en hebben ze een wensenlijstje?
1: Als je het globaal wil bekijken, inderdaad werkt het een klein beetje zo. Nee, het is dat bij de afdeling financiën wordt opgehaald wat er uitgegeven moet worden komend jaar, wat voor plannen er gemaakt zijn, hè, welke al akkoord zijn door de gemeenteraad ook, die moeten natuurlijk al op het lijstje hebben staan ook. Hè, maar nieuwe ideeën, nieuwe zaken komen er ook wel eens in voor. Worden ook uitvoerig beschreven aan die begroting. Voor geld inderdaad komt bijvoorbeeld een andere wethouder met een portefeuille aan. Die vraagt of er nog ruimte is in de begroting voor een bepaald punt.
2: Ja, zo direct gaat het ook? Dat de financiën maakt gewoon een lange lijst en dan komen kruisjes en minnetjes en plusjes te staan?
1: Nou, er wordt als eerst ook gekeken naar, moet het als apart raadsvoorstel naar de gemeenteraad? Hè? Want echt grote zaken gaan altijd naar de gemeenteraad als apart voorstel. En dat is ook belangrijk, want de gemeenteraad is het hoogste orgaan en die gaat ook over het geld van de gemeente Hillegom. Mm-hmm. Maar als er wat kleins is, zoals vorig jaar bijvoorbeeld, Camarini, we hadden wij het vervangen van de verkeerslichten die alvast besteld moesten worden, erin staan. Ja, dat was voor onze reden om hem wel alvast erin te zetten.
2: Okay.
1: Dus zo kan het ook gaan. Het gaat vaak om de kleinere zaken en niet om de grote uitgaven of de grote belangrijke zaken waar de gemeenteraad de kaderstellende rol voor heeft.
2: Is dat goede nieuws? De inkomsten, die 72 miljoen, wat was het?
1: 74
2: miljoen. Ja. Waar haalt u die vandaan?
1: Die komen uit veel zaken. De belangrijkste is het gemeentefonds die wij van het Rijk krijgen. Van Den Haag eigenlijk. Krijgen het grootste deel van onze inkomsten vandaan. Voor de rest hebben wij ook onroerende zaakbelasting waar wij inkomsten vandaan krijgen. Dat is een belasting die wij op onze inwoners heffen eigenlijk. Op de eigenaren van woningen. Mm-hmm. Maar ook eigenaren van niet-woningen. En gebruikers van niet-woningen. En we hebben afvalstoffenheffing en rioolheffing. Maar daarbij is een limiet opgeschreven. Daar mag alleen maar geld opgehaald worden. Wat we in totaal daar maximaal voor uitgeven.
2: Ja.
1: Want dat mogen we niet. Geld voor de afvalstoffenheffing mogen we niet voor iets anders uit gaan geven dan voor afval.
2: En als ik een nieuw paspoort bestel in Hillegom, dan kost mij dat geld. Verdient u daarop? Of is dat...
1: Toevallig is paspoort een vastgesteld tarief. Dus daar mogen we ook niet van afwijken. En daar zitten wij ver onder kostendekkendheid. Dus dat betekent eigenlijk dat wij verlies maken elke keer als jij een paspoort komt opvragen.
2: Ja, ja.
1: Maar voor andere leesjes kijken we zoveel mogelijk waar we wel die ruimte hebben naar kostendekkendheid. Dus dat we gewoon op 100% van onze kosten, zeg maar, dat we dat ook factureren naar de aanvraag van bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag van bouwwerk.
2: En dan is het altijd een meerjarenbegroting. Niet alleen voor volgend jaar het huishoudboekje, maar voor de komende 4 jaar. Ja. Dan hebben we altijd van die mooie lijstjes. En onderaan de streep staat dan een plusbedrag en een minbedrag. Die 4 jaar, hoe zien die 4 jaar eruit in Hillegom?
1: Nou, voor 2027 ziet het er nog hartstikke positief uit. En komen we er eigenlijk nog goed uit. Echter wel, 2026 was eerder genoemd, heb ik ooit hier gezeten ook, voor het ravijnjaar 2026. Dat is door middelen van het gemeentefonds, het Rijk dus, opgeschoven naar 2028.
2: Het ravijnjaar was het grote rampspoed. Exact. Alle gemeentes komen zwaar geld tekort.
1: Ja, en dat is echt opgeschoven naar 2028. En dat zien we ook terug in de begroting. Dat voor 2027 hebben we nog een plus van meer dan 5 ton. Maar voor 2028 komen we ongeveer 6 ton nu begroot. Hè, dus dat is nog niet... Dus voor de meerjaarbegroting nu 6 ton tekort. Maar gelukkig zien we daarna wel weer voor Hillegom het in ieder geval stabiliseren. Dus dat betekent dat we daarna wel weer gewoon in de plus eindigen voor 2029 en 2030.
2: En mag u aan het einde van de rit in een min eindigen eigenlijk als gemeente? Of krijgt u dan op uw donder van iemand?
1: Nou, in principe is het zo dat de provincie, dat is onze toezichthouder in deze, en die controleert ons of we in ieder geval juist begroten en of we financieel er juist voor staan. Dus we mogen eenmalig in de min komen binnen 3 jaren. Dan moet het 1 jaar positief zijn. Het moet in ieder geval een positief vooruitzicht zijn.
2: Ja.
1: Maar dat controleert de provincie op. En als we kijken naar die controle, het jaar erop moet er dus verbeterd zijn. Nou, voor ons geldt dat niet in ieder geval. Wij hebben 1 minjaar in 2028 wat we laten zien. Voor volgend jaar niet. Dat is in ieder geval begroting 2027. Maar we moeten wel het meerjarenperspectief laten zien.
2: Oké. Dus dit wordt, als het goed is, als je kijkt naar die bedragen onderaan de lijst, goedgekeurd door de provincie in ieder geval.
1: Daar gaan wij wel vanuit inderdaad dat de goedkeuring van de provincie hierop komt. Ja, zeker. Okay.

0: georganiseerd, waarbij een groepje mensen wekelijks de zee ingaan. Tijdens het programma Peer en Meer vertelden de initiatiefnemers Jelle van Duin en Leander Kramer hoe ze op het idee zijn gekomen.
1: Eigenlijk, het idee komt eigenlijk van mijn opa vandaan.
2: Ja.
1: Die zei vroeger tegen mij van, joh Jelle, als jij nooit meer verkouden wil worden, moet je eigenlijk elke week de zee in. Dus de kou trotseren, jezelf blootstellen aan het koude zeewater.
2: Ja.
1: En toen dacht ik eerst van, ja, die man die is een beetje op leeftijd, is een beetje gek geworden. Maar ja. Zeven jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest.
2: Ja.
1: En daarna wilde ik er eigenlijk alles aan doen om mijn gezondheid op topniveau te brengen.
2: Ja.
1: Toen ben ik daarmee begonnen. En dat had eigenlijk een hele positieve uitwerking.
2: Oké, okay. En dat kwam echt door het zwemmen in het koude zeewater?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, want jullie gaan dus... ga door.
1: Ik ben daar met mijn broer en een vriend mee begonnen.
2: Ja.
1: Ongeveer 5 jaar geleden.
2: Ja.
1: Een jaar later leerde ik Leander kennen.
2: Ja.
1: Die had eigenlijk van zijn achtergrond en zijn passie ook als cold exposure, koude blootstelling.
2: Oh, ja.
1: Heb ik hem leren kennen.
2: Ja.
1: Destijds begeleiden wij samen nu elke zondag een groep lekker het koude zeewater in.
2: Ja, lekker dan. En trouwens, je opa, hoe oud is die geworden?
1: Mijn opa is 95 geworden.
2: Oh! Nou,
1: 96.
2: Cool, dat is wel respectabel dan. Nou, hartstikke mooi dan.
1: Geen vrijbrief voor iedereen dat hij ook zo oud wordt.
2: Ja. Nee, ja, ik weet het niet. Nee, maar goed, van september tot en met april. Dus gaan jullie dus iedere zondag de zee. En dat klinkt mij toch wel behoorlijk fris in de oortjes, hè? Maar wat trek je nou zo aan dat winterzeezwemmen? Is dat alleen maar je gezondheid dan?
3: Ja, het is natuurlijk één, de gezondheid. Maar ja? Het is twee ook dat je met een groep samen die zee ingaat. En een bepaalde verbindenis met elkaar aangaat.
2: Ja.
3: Dus we gaan de koude zee in, die overigens nu nog niet zo heel koud is, hè?
2: Nee.
3: Nu is de zee nog ongeveer 17 graden. Elke week wordt het iets kouder, dus je lichaam went eraan. Maar je merkt ook dat mensen er altijd toch een beetje met spanning in gaan.
2: Ja.
3: Iedereen komt altijd lachend uit. Dus hoe mooi is het als je met elkaar dat kan doen?
2: Om
3: lachend eruit te komen en die energie te voelen van die kou.
2: Ja, iedereen is blij dat ze weer eruit kunnen natuurlijk. Hè? En daarom komen ze lachend eruit. Hey, maar wat voel je nou als je voor het eerst dat koude zeewater instapt? Is het dan ontzettend wennen of wat gebeurt er dan met je lichaam?
1: Nou, kijk, het is wel... Het is wel heel erg wennen, want je lijf is het over het algemeen niet gewend.
2: Nee.
1: Het idee is, vandaag de dag hebben we heel veel comfort. Dus overal kan je het lekker warm maken. Dus thuis kan je het lekker warm maken. In de auto, op je werk, in de winkel, waar dan ook, is het eigenlijk altijd comfortabel. En ons lichaam is het niet echt meer gewend om blootgesteld te worden aan kou. Dus daarom is dat is ook het hele idee van het winterzwemmen.
2: Ja.
1: Als jij op het moment dat jij het water ingaat, doe natuurlijk eerst een goede warming-up. Want je moet eerst het lijf goed warm krijgen.
2: Ja.
1: Daarna ga je koude zeewater in. En dan eigenlijk je lijf schrikt van, hé, ineens is het heel koud. We moeten die persoon op gaan warmen. Dus je bloed gaat heel erg stromen, je hart gaat pompen.
2: Ja.
1: Om jou weer warm te krijgen. Omdat je lichaam is dat niet meer echt gewend. Dus eigenlijk je maakt eigenlijk je eigen interne motortje maakt je weer wakker.
2: Oh, werkt het op die manier. En als dan het zeewater uitkomt, hè? Want je noemt allemaal dus positieve voorbeelden. Maar kom je dan ook bijvoorbeeld weer energieker eruit of lekker ontspannen? Hoe voel je je dan?
3: Nou, dat verschilt ook weer per persoon natuurlijk.
2: Ja.
3: Het is eigenlijk van meerdere factoren afhankelijk. Heb je heel slecht geslapen, ja, dan kan je daar een boost van krijgen.
2: Ja.
3: Het is heel belangrijk ook hoe koud is de buitentemperatuur, hoe koud is de zee.
2: Ja.
3: En we kijken natuurlijk heel erg met elkaar dat we niet te lang erin te gaan. Ga je er te lang in, dan koelt je lichaam te hard af. En dan is het opwarmen, duurt ook langer.
2: Ja.
3: Dan zou je sneller vermoeid raken.
2: Ja.
3: We doen het eigenlijk niet zo heel lang, maximaal een paar minuten.
2: Ja.
3: Zodat je lichaam ook daarna weer niet te lang tijd nodig hebt om op te warmen.
2: Oh, op die manier. Dus als het ware een soort nieuwjaarsduik eigenlijk?
3: Nou, nee, wel iets meer, want dan rennen ze er heel snel in. Wij gaan echt wel even goed met de schouders onder water en even ook gewoon genieten van de rust en de stilte om ons heen.
2: Ja. Oké, okay. En jullie doen het dus met een hele groep, hè? En wat maakt het dan zo leuk om samen met zo'n groep te doen, hè? Bestaan er dan ook bijvoorbeeld vriendschappen of relaties of andere leuke dingen?
1: Nou, ik merk wel dat het heel erg een soort saamhorigheidsgevoel creëert.
2: Ja.
1: Want ik merk ook dat mensen toch wel interessant vinden. Die er dan door de jaren heen zijn er steeds meer mensen bijgekomen.
2: Ja.
1: En het is toch wel een soort ochtendritueeltje.
2: Uh-huh.
1: En we hebben natuurlijk net een zomerstop gehad. Omdat het zeewater, het is winterzwemmen.
2: Ja.
1: Dus we gaan in de zomer, kan je

0: gewoon de zee in blijven zwemmen.
1: Ja, dat is toch lekker nog, ja. Voor je.
0: Maar je merkt toch dat de mensen, die vinden het heel leuk om weer te beginnen. Want die zien elkaar dan elke week. En daarna doen we ook het even een bakkie met elkaar bij Beach Club O.
1: Ja, ja.
0: Je merkt dat de mensen het heel erg gezellig vinden. En ook, ja, je voelt echt de warmte van de mensen in de groep.
1: De saamhorigheid, ja, ja. En moet je dan een goede zwemmer zijn om mee te kunnen doen? Of kan iedereen het proberen?
0: Nou, we gaan niet te diep. Want wij zijn natuurlijk allebei hier gekwalificeerd voor om dit te doen.
1: Ja.
0: En wij gaan natuurlijk, als het heel erg stormt, als er heel erg veel stroming is, hele hoge golven, dan is het natuurlijk niet verantwoord om dat te doen. En we gaan ook nooit verder eigenlijk dan ons middel de zee in.
1: Nee.
0: Om het veilig te houden voor iedereen.
1: Oké dan. Maar goed, ook veiligheid is belangrijk natuurlijk. Hè? Want er kan natuurlijk van alles gebeuren als het opeens het koude water in gaat. Hè? Moeten beginners opletten? En hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen ook weer toch wel veilig weer het water uitkomt?
0: Nou, wij blijven sowieso als een groep pinguïns, blijven we allemaal bij elkaar. Dus het is niet dat de een in Katwijk belandt en de andere in IJmuiden.
1: Oh, zo erg is het.
0: Iedereen blijft goed bij elkaar. En als er mensen zijn die nieuw meedoen, wij leggen altijd alles van tevoren goed uit.
1: Ja.
0: Als jij de zee inloopt en je lijf, je voelt echt aan alles van, hey, dit is echt niks voor mij, dit voelt echt naar, dan moet je het misschien maar niet doen.
1: Nee.
0: Wij kunnen natuurlijk niet voor iedereen garanderen dat dit natuurlijk een positieve uitwerking heeft. Dus als je mee wil doen, is het natuurlijk ook op eigen risico en eigen initiatief.
1: Ja.
0: Alleen wij faciliteren dit samen en het is hartstikke leuk om te doen.
1: Ja, oké, okay, mooi. Er zijn nog geen vervelende dingen gebeurd, dus begrijp ik, bij jullie groepje?
0: Totaal niet.
1: Oké, okay, gelukkig maar.
0: Hey, stel. In die 5 jaar dat we dit doen, is het dan nooit gebeurd dat iemand niet lekker werd of zo. Je hebt wel eens iemand die dan de zee in is geweest, die zegt, nou, ik vond het een beetje moeilijk om weer warm te worden.
1: Ja.
0: Alleen, dat kan gebeuren, want het is natuurlijk wel cold exposure. Je stelt je bloot aan de kou.
1: Ja, precies.
0: Dus dat kan je wel verwachten, soms.
1: Ja, dat is ook een beetje natuurlijk het doel, hè, om even lekker koud te worden en daarna weer op te warmen uiteraard. Hè. Maar goed, stel, onze luisteraars, die willen het ook een keer gaan proberen. Waar kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen ze bij jullie aansluiten? Wat moeten ze doen?
0: Bij elke zondag verzamelen we bij Beach Club O om 11 uur. Om bij de strandoprit. Daar zie je eigenlijk elke zondag een groepje mensen staan

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
6: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
5: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
7: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
5: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het filerijden geblazen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug. 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Het ging mis tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Je doet er hier 15 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Tot slot nog een vertraging op de N207 of aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 3 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poelkaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
10: Slaap je goed, dan leef je beter.
11: Met een bed van Poelkaar Slaapcomfort.
12: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
13: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
14: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
15: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
16: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbeekelaan 67, Sassenheim.

0: is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
2: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending de staking van buschauffeurs in het openbaar streekvervoer. Een vooruitblik op de aankomende Duin- en Bollevierdaagse. Hoe een begroting in Hillegom tot stand komt. En winterzeezwemmen in Noordwijk. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
2: Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De 27-jarige Milou Attalide uit Katwijk aan Zee doet mee aan de streamingversie van Wie is de Mol? In dit programma voeren kandidaten samen opdrachten uit om geld te verdienen, maar één van hen is de geheime mol die probeert de opdrachten te saboteren. Attalide is lid van de gemeenteraad in Katwijk en ze is al jaren fan van het programma. Ze vindt het daarom heel bijzonder dat ze nu zelf meedoet. De opnames zijn gemaakt in Kroatië en de eerste twee afleveringen zijn nu gratis te zien via NPO Start.

0: Voor wie woensdagochtend met de bus naar werk moest, had waarschijnlijk een probleem. Buschauffeurs van openbaar streekvervoer waren namelijk aan het staken voor een betere CAO. Verslaggever Erik Kooijman van Omroep West stond 's ochtends vroeg in Katwijk bij stakende buschauffeurs.
1: Ja, ze hebben hun tent opgeslagen bij de Lage Weg. En ik kwam net een bus tegen, nummer 999. En daar stond op geen dienst. Die ging naar de garage, die ging vandaag niet rijden. En zo veel bussen in onze streek, zeg maar, het buitengebied. Dus de stad is inderdaad anders. En ik sta bij een tentje waar de CNV, de FNV verzameld is met broodjes van de bonden. En verse koffie. Ik sta met Marco Ros. Marco, jullie zijn er vroeg bij, want jullie willen een vuist maken, denk ik, hè? Want de eisen zijn nogal aanwezig.
2: Ja, de eisen zijn zeer zeker aanwezig. Maar goed, wij willen geen verslechteringen. Hetgeen wat we nu al hebben, dat kan altijd beter. Dat wil iedereen natuurlijk. Maar we willen pertinent geen verslechteringen. Geen diensten die maximaal opgerekt worden tot 10 uur. We hebben al diensten van 9 uur op een dag. Dat is mooi genoeg. 10 uur is gewoon veel te veel.
1: Is de rek eruit wat dat betreft? Omdat de diensten, zeg jij bijvoorbeeld, daar proberen ze een verlenging te maken. Maar het gaat ook om salaris, hè?
2: Natuurlijk gaat het ook om salaris. Maar goed, als het loonbod van de werkgevers pas op 1% staat, dan kom je gewoon veel te kort. De inflatie ligt al boven de 3%. Nou, we krijgen er 1% bij. Ja, sorry hoor, maar hoe moet ik dan mijn boterham nog op tafel brengen?
1: En in 2 jaar 9,5%. En dus dan moet je een beetje naar elkaar toe groeien.
2: Ja, dat lijkt me wel, hè.
1: Zijn jullie aan tafel?
2: Nog niet. Het ultimatum is verstreken. De werkgevers hebben daar niet op gereageerd. En ja, dan ga je nog niet om tafel. En dit is meer een middel, wat iedere Nederlander heeft natuurlijk, waarmee wij kunnen afdwingen dat de werkgevers toch wel weer aan tafel komen om te gaan praten.
1: Wat betekent het voor de mensen die normaal gesproken met jullie bussen rijden in de streek?
2: Op dit moment betekent het dat ze...
1: Kijk, een beetje moeilijk erbij.
2: Nee, maar goed, ze kunnen in principe van A naar B. Maar of ze van B weer terug naar A kunnen, ja, dat ligt er maar aan. Het besmet werk mag niet. Dus de diensten die nu stilstaan, die worden dus uiteindelijk niet gereden. Die ritten worden ook niet gereden. Dus
1: wat is besmet werk?
2: Besmet werk houdt in dat een andere collega mijn rit gaat rijden. Dat mag gewoon niet. Dat zijn gewoon bepaalde regels die zijn gewoon vastgelegd en uitgesproken. Het gaat gewoon niet gebeuren. Dat is ook niet netjes. Want dan heeft het middel van staken heeft geen druk meer.
1: Dus er rijdt geen één bus?
2: Nou, er rijden wel bussen. Maar goed, dan is het voor de reiziger, wat je net al vroeg, dan is het voor de reiziger is dus de vraag: ik kom van A naar B. Maar of ik van B weer terugkom in A, dat is de vraag.
1: Welke buschauffeurs rijden dan wel?
2: Momenteel, wat ik weet, is een aantal buitenlandse chauffeurs en ZZP'ers die ze nog inzetten.
1: Die mogen wel besmet rijden?
2: Nee, die rijden geen besmet werk. Die rijden gewoon hun eigen diensten. Iedereen is vrij om te kiezen om te staken, ja of nee. Hè? Dat is gewoon een regel. Wil je staken omdat je het eens bent met wat wij willen? Ja, prima. Wil je werken omdat je zegt van, joh, ik kan het financieel niet redden of mij interesseert het niet? Ja, prima. Dan ga je werken. We mogen ze niet tegenhouden. We mogen dus niet een bus voor de poort neerzetten en zeggen, joh, dat is gewoon bij wet geregeld. De werkwilligen mogen wij niet blokkeren. Nou, dan doen we dat ook niet.
1: Duidelijk, hoewel er wel wat vragen zijn nog. Maar goed, we kunnen hier uren over praten. Dat zijn de regels van staken en de regels die zijn duidelijk. Wat mij betreft, eventjes nu. Voor veel mensen heeft het dus consequenties. Die staan wellicht bij de bus te wachten. Anderen die kunnen opstappen. In ieder geval, er is actiebereidheid hier bij deze tent in Katwijk.

0: Deze donderdag start alweer de 5e editie van de Duin- en Bollenvierdaagse. Enthousiaste wandelaars van binnen en buiten de streek lopen door wind en weer. Een unieke manier om de Duin- en Bollenstreek te verkennen. Aan de telefoon heb ik de organisator van de Vierdaagse, Tjeerd Scheffer. Een hele goede dag.
1: Hallo Jordan.
0: Hoe staat het met de laatste voorbereidingen ervoor?
1: Nou goed, ik zit nu rustig in de auto even wat mailtjes weg te werken. Maar om mij heen wordt al van alles en nog wat opgebouwd. Ik zit hier in Lisse bij het Vierkant. En ja, eigenlijk loopt alles volledig op schema. En dan zo'n zonnetje erbij. Joh, wij hebben er echt helemaal zin in.
0: Ja, want hoe staat het weer ervoor? Komt er een zonnetje?
1: Ja, we zitten nu met een zonnetje. Er wordt nog niet gewandeld, maar om 5 uur komen er heel veel wandelaars, enkele duizenden, hun startbenodigdheden halen. Een wandelboekje, een stempelkaart. Allerlei dingen die erbij horen. Dus dat is mooi. En dan is het de bedoeling dat we morgenochtend gaan starten. En dat zonnetje er nog steeds is. Want dat zijn de weersverwachtingen. Voor vrijdag verwacht men wel een paar buitjes. Maar zaterdag en zondag moeten weer 2 mooie dagen gaan worden. Dus ik heb daar hele goede hoop op, eerlijk gezegd. Ik teken daar direct voor.
0: Jullie hebben het wel eens slechter getroffen, dat weet ik.
1: Nou, vooral de eerste paar jaar, de eerste 2 jaar zijn echt niet leuk geweest. Veel nattigheid. Het was al grappig dat we na 2 jaar nog altijd geen goede foto's hadden. Geen goede marketingfoto's hadden. Want iedereen die we gefotografeerd hadden,
0: zeiknat.
1: Die liepen rond met capes en paraplu's en hoe op.
0: Ja, nou ja, u zegt het zelf. Het is inmiddels al 5 jaar geleden dat de eerste editie was. En als u dan terugkijkt naar die allereerste keer, hoe heeft het evenement zich dan over de afgelopen jaren ontwikkeld? Naast het weer natuurlijk.
1: Nou, we hebben heel erg gezocht naar hoe het moest. 4 dagen. En 4 dagen dan op welke plekken starten en finishen. Dat zijn er inmiddels dus 4 geworden nu. En dat heeft nogal wat voet in de aarde voor de organisatie. Maar goed, het gaat om de wandelaars, niet om de organisatie. En we hebben de markt ook iets beter leren kennen. Dus we zijn wel redelijk gegroeid. Maar ja, we hebben nog geen 10.000 deelnemers of zo, dat niet. We verwachten dit jaar ruim over de 4.000 heen te gaan. En dat was nog niet gelukt tot nu toe. Dus ik denk dat het hoe dan ook een groei is. En als je dan die ontwikkeling ziet. Ik denk dat we een hele professionele organisatie zijn geworden. En dat de wandelaars dat ook goed herkennen. En daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, en hoe houden jullie het zeg maar spannend voor degene die elk jaar meedoen? Want lopen jullie elk jaar een andere route? Of hoe zit dat?
1: Nee, we moeten 200 kilometer afzetten. Of althans, aan routes bepalen. Nou, dat is niet te doen om in de Duin- en Bollenstreek ieder jaar 200 kilometer andere routes aan te bieden. Dus wij kiezen ervoor om dezelfde routes te doen. We hebben daar een thema aan vastgeplakt. Dat was eerst, waren dat bloemen, toen was dat een bol. Daarna was het de dahlia. Maar dat was allemaal niet houdbaar vanwege het weer of omdat we het niet hadden. En nu hebben we daar cultuurhistoria vastgeplakt. En dat betekent concreet dat we zo'n stuk of 30, 35 acteurs en storytellers hebben die mooi verkleed allerlei verhalen van de dorpen vertellen. Oeh. En dat zijn hele korte verhaaltjes. Maar iedereen die wandelt gaat deze mensen tegenkomen. En of ze het leuk vinden of niet, maar ze zien in ieder geval, ze worden verrast door een Jacoba van Beieren vanzelfsprekend. Vissers, vrouwen en mannen natuurlijk. Een machinist die bij een station iets vertelt over zijn station die er niet meer is. Kortom, een aantal van dit soort leuke, gekke dingen. En we denken dat hebben we vorig jaar in het klein gedaan. En dat is erg bevallen. Dat werd goed bevonden. Dus vandaar dat we dat nu met een echte toneelschool goed hebben voorbereid. En er heel veel mensen zijn die dat doen. Per dag zo'n stuk of 10, 12 scènes. Dus dat wordt heel leuk. Ik denk dat het op die manier wel spannend en leuk blijft.
0: Dus als ik het goed begrijp, alle deelnemers, dat zijn er bijna 4.000... Die leren ongevraagd, of ze het nou willen of niet, die leren dus over de Duin- en Bollenstreek.
1: Ja, je kan ook hard doorlopen en niet luisteren. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat doen niet veel mensen, want de meesten die vinden het juist hartstikke leuk om dit soort dingen mee te maken. En het is ook zo dat als ze er geen tijd voor hebben, omdat ze door willen lopen, dat kan ik me voorstellen. Dan er is altijd een QR-code aanwezig. En als ze die dan scannen, dan kunnen ze het verhaal achteraf teruglezen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om toch, gevraagd of ongevraagd, iets te leren. En ik denk dat dat gewoon erg op prijs gesteld werd. Of tenminste wordt. En vorig jaar was dat al zo. Dus ik denk dat het een goede zet is. Ja.
0: En voor de luisteraar die nu denkt van, oeh, dat wil ik eigenlijk ook wel meenemen. Is last minute aanmelding, is dat nog mogelijk?
1: Ik ben heel blij dat je dat vraagt, want dat hebben we 4 jaar lang niet gehad. En vorig jaar waren er echt behoorlijk wat mensen die kwamen, die voor niks kwamen. Dat is de reden waarom we dit jaar een na-inschrijving hebben geregeld. Dat betekent dat iedereen die komt, vanavond kan er al gekocht worden, zeg maar, een startbewijs gekocht worden in Lisse. Maar morgenochtend voor de start en vrijdagochtend voor de start en ook zaterdagochtend voor de start kan men startbewijzen komen halen en gewoon lekker meedoen. Het enige wat niet kan, is op zondag. Want we vinden het eigenlijk not done dat je voor 1 dag een startbewijs kunt kopen en dan de glorie van de vierdaagse gaat voelen. Bij de intocht in Noordwijkerhout. Dus met andere woorden, ja, kom alsjeblieft. En op zondag, als je toch op zondag mee wil doen, prima. Maar dan zul je eerder al je kaarten moeten kopen. Bijvoorbeeld een weekendarrangement, dat wordt heel veel gedaan. Zaterdag en zondag.
0: Snap ik. En als je, ik heb begrepen dat zondag een enorme opkomst is voor het binnenhalen bij de grote finale en de finish. Dus dan moet je ook wel een paar dagen hebben geleden. Laatste vraag, Tjeerd. Ja. Vieren wij over 5 jaar het 10-jarig jubileum van de Vierdaagse?
1: Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja? Tuurlijk. We hebben nu het eerste lustrum. En dit wordt een hele mooie editie. Ik bedoel, alle tekenen wijzen erop. Dus wat mij betreft gaan wij gewoon rustig door. En of dat dan met hier en daar wat veranderingen is, dat zou best kunnen. Maar wij zijn niet van plan om dit evenement te stoppen. Nee, zeker niet.
0: Dan gaan we er gewoon vanuit dat het volgend jaar en de komende 5 jaar gewoon nog is. De Duin en Bolle Vierdaagse start deze donderdag haar 5e editie. Tjeerd Scheffer van de organisatie, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En veel plezier de komende dagen.
1: Dankjewel. Graag gedaan.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Politici in Lisse maken zich zorgen over het nieuwe beheer van Floralis. De gemeente wil met nieuwe beheerders ongeveer 2 ton per jaar besparen. Raadsleden zijn bang dat er straks te veel aandacht is voor geld verdienen en te weinig voor culturele activiteiten. Ook twijfelen ze of de gemeente het nieuwe beheer voor 1 januari geregeld krijgt. Wethouder Riet Austi denkt dat dit wel gaat lukken, maar veel raadsleden zijn daar niet gerust op. Ook is er nog onduidelijkheid over hoeveel geld de gemeente echt gaat besparen. De gemeente Noordwijk heeft in de wijk Vinkenveld een noodsteunpunt getest. Dat gebeurde in de wijk Jutter. Tijdens de oefening werd uitgegaan van een situatie waarin Nederland al ongeveer 30 uur zonder stroom zat. Hierbij kunnen ook telefoon, internet en alarmnummer 112 uitvallen. Inwoners konden bij het steunpunt terecht met vragen en noodmeldingen. De eerste ervaringen waren positief, maar er zijn ook punten die beter kunnen. Romy Heemskerk is gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Katwijk. Ze wist de jury te overtuigen met haar enthousiasme en goede ideeën voor kinderen in de gemeente. Romy volgt Lucas van Duivenbode op en wordt de derde kinderburgemeester van Katwijk. Ze vertegenwoordigt kinderen bij belangrijke gebeurtenissen, zoals de Sinterklaasintocht. Ook wordt Romy voorzitter van de nieuwe kindergemeenteraad, die op 3 november begint.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein, 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam rijdt het langzaam, bij knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Verder nog files op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd, het ging mis tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. De weg is daar inmiddels weer vrij, maar reken op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwinshul en Den Haag-Wateringseveld 2 kilometer met 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint droog met geregeld zon en enkele dunne wolken. In de vroege ochtend ligt de temperatuur rond 11 tot 13 graden. Daarna wordt het snel zachter, de wind komt uit het zuiden en is matig, en aan zee kan het wel wat harder waaien. Donderdagmiddag blijft het droog, de zon schijnt regelmatig, maar later kunnen vanuit het noordwesten meer wolken komen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden en de zuidelijke tot zuidwestelijke wind blijft matig. Donderdagavond blijft het ook droog, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de temperatuur daalt langzaam naar ongeveer 15 graden.

0: De burgemeester en wethouders van Hillegom hebben afgelopen week de programmabegroting gepresenteerd. Dit is een soort huishoudboekje voor de gemeente en daar staat in waar de komende jaren geld aan wordt besteed en hoeveel. In het programma BNW van Hillegom vertelt wethouder Mike Roelofs over hoe zo'n begroting tot stand komt en hoeveel geld ze te besteden hebben.
1: Het gaat om in totaal een begroting van inkomsten en daarmee ook tegenover de uitgaven van 74 miljoen euro.
2: Kijk eens aan. En hoe gaat zo'n begroting opstellen? Komen alle chefs en managers van het gemeentehuis, die komen bij u op audiëntie en hebben ze een wensenlijstje?
1: Als je het globaal wil bekijken, inderdaad werkt het een klein beetje zo. Nee, het is dat bij de afdeling financiën wordt opgehaald wat er uitgegeven moet worden komend jaar, wat voor plannen er gemaakt zijn, hè, welke al akkoord zijn door de gemeenteraad ook. Die moeten natuurlijk al op het lijstje hebben staan ook. Hè, maar nieuwe ideeën, nieuwe zaken komen er ook wel eens in voor. Worden ook uitvoerig beschreven aan die begroting. Voor geld inderdaad komt bijvoorbeeld een andere wethouder met een portefeuille aan. Die vraagt of er nog ruimte is in de begroting voor een bepaald punt.
2: Ja, zo direct gaat het ook. Dat de financiën maakt gewoon een lange lijst en dan komen kruisjes en minnetjes en plusjes te staan.
1: Nou, er wordt als eerst ook gekeken naar, moet het als apart raadsvoorstel naar de gemeenteraad? Hè? Want echt grote zaken gaan altijd naar de gemeenteraad als apart voorstel. En dat is ook belangrijk, want de gemeenteraad is het hoogste orgaan en die gaat ook over het geld van de gemeente Hillegom. Mm-hmm. Maar als er wat kleins is, zoals vorig jaar bijvoorbeeld Camarini, hadden wij het vervangen van de verkeerslichten die alvast besteld moesten worden erin staan. Ja, dat was voor onze reden om hem wel alvast erin te zetten.
2: Okay.
1: Dus zo kan het ook gaan. Het gaat vaak om de kleinere zaken en niet om de grote uitgaven of de grote belangrijke zaken waar de gemeenteraad de kaderstellende rol voor heeft.
2: Is dat goede nieuws, de inkomsten, die 72 miljoen, wat was het?
1: 74
2: miljoen. Ja. Waar haalt u die vandaan?
1: Die komen uit veel zaken. De belangrijkste is het gemeentefonds die wij van het Rijk krijgen, van Den Haag eigenlijk. Krijgen we het grootste deel van onze inkomsten vandaan. Voor de rest hebben wij ook onroerende zaakbelasting waar wij inkomsten vandaan krijgen. Dat is een belasting die wij op onze inwoners heffen eigenlijk. Eigenaren van woningen, mm-hmm. Maar ook eigenaren van niet-woningen. En gebruikers van niet-woningen. En wij hebben afvalstoffenheffing en rioolheffing. Maar daarbij is een limiet opgeschreven. Daar mag alleen maar geld opgehaald worden. Wat we in totaal daar maximaal voor uitgeven.
2: Ja.
1: Want dat mogen we niet. Geld voor de afvalstoffenheffing mogen we niet voor iets anders uit gaan geven dan voor afval.
2: En als ik een nieuw paspoort bestel in Hillegom, kost mij dat geld. Verdient u daarop? Of is dat?
1: Toevallig is paspoort een vastgesteld tarief. Dus daar mogen we ook niet van afwijken. En daar zitten wij ver onder kostendekkendheid. Dus dat betekent eigenlijk dat wij verlies maken elke keer als jij een paspoort opvragen.
2: Ja, ja.
1: Maar voor andere leesjes kijken we zoveel mogelijk waar we wel die ruimte hebben naar kostendekkendheid. Dus dat we gewoon op 100% van onze kosten, zeg maar, dat we dat ook factureren naar de aanvraag van bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag voor een bouwwerk.
2: En dan is het altijd een meerjarenbegroting. Niet alleen voor volgend jaar het huishoudboekje, maar voor de komende 4 jaar. Ja. Dan hebben we altijd van die mooie lijstjes. En onderaan de streep staat dan een plusbedrag en een minbedrag. Die 4 jaar, hoe zien die 4 jaar eruit in Hillegom?
1: Nou, voor 2027 ziet het er nog hartstikke positief uit. En komen we er eigenlijk nog goed uit. Echter wel, 2026 was eerder genoemd, heb ik ooit hier gezeten ook, voor het ravijnjaar 2026. Dat is door middelen van het gemeentefonds, het Rijk dus, opgeschoven naar 2028.
2: Het ravijnjaar was het grote rampspoed. Exact. Alle gemeentes komen zwaar geld tekort.
1: Ja, en dat is echt opgeschoven naar 2028. En dat zien we ook terug in de begroting. Dat voor 2027 hebben we nog een plus van meer dan 5 ton. Maar voor 2028 komen we ongeveer 6 ton nu begroot. Hè? Dus dat is nog niet. Dus voor de meerjaarbegroting nu 6 ton tekort. Maar gelukkig zien we daarna wel weer voor Hillegom in ieder geval stabiliseren. Dus dat betekent dat we daarna wel weer gewoon in de plus eindigen voor 2029 en 2030.
2: En mag u aan het einde van de rit in een min eindigen eigenlijk als gemeente? Of krijgt u dan op uw donder van iemand?
1: Nou, in principe is het zo dat de provincie, dat is onze toezichthouder in deze, en die controleert ons of we in ieder geval juist begroten en of we financieel er juist voor staan. Dus we mogen eenmalig in de min komen binnen 3 jaren. Dan moet het 1 jaar positief zijn. Moet in ieder geval een positief vooruitzicht zijn.
2: Ja.
1: En, maar dat controleert de provincie op. En als we kijken naar die controle, het jaar erop moet het dus verbeterd zijn. Nou, voor ons geldt dat niet in ieder geval. Wij hebben 1 minjaar in 2028 wat we laten zien. Voor volgend jaar niet. Dat is in ieder geval begroting 2027. Maar we moeten wel het minjarenperspectief laten zien.
2: Oké. Okay. Dus dit wordt, als het goed is, als je kijkt naar die bedragen onderaan de lijst, goedgekeurd door de provincie in ieder geval.
1: Daar gaan wij wel vanuit inderdaad dat de goedkeuring van de provincie hierop komt. Ja, zeker. Okay.

0: kwetseren, jezelf blootstellen aan het koude zeewater.
1: Ja.
0: En toen dacht ik eerst van, ja, die man die is een beetje, een beetje op leeftijd, is een beetje gek geworden. Maar ja. Ik ben 7 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest.
1: Ja.
0: En daarna wilde ik er eigenlijk alles aan doen om mijn gezondheid op topniveau te brengen.
1: Ja.
0: Toen ben ik daarmee begonnen. En dat had eigenlijk een hele positieve uitwerking.
1: Oké, en het kwam echt door het zwemmen in het koude zeewater?
0: Ja.
1: Oké. Ja, want jullie gaan dus... ga door.
0: Ik ben daar met mijn broer en een vriend mee begonnen.
1: Ja.
0: Ongeveer 5 jaar geleden.
1: Ja.
0: Een jaar later leerde ik Leander kennen.
1: Ja.
0: Die had eigenlijk van zijn achtergrond en zijn passie ook als cold exposure, koude blootstelling.
1: Ja.
0: Heb ik hem leren kennen.
1: Ja.
0: Destijds begeleiden wij samen nu elke zondag een groep lekker het koude zeewater in.
1: Ja, lekker. En trouwens, je opa, hoe oud is die geworden?
0: Mijn opa is 95 geworden.
1: Oh! Nou,
0: 96.
1: Cool, dat is wel respectabel dan. Nou, hartstikke mooi dan.
0: Geen vrijbrief voor iedereen dat hij ook zo oud wordt.
1: Ja. Nee, ja, ik weet het niet. Nee, maar goed, van september tot en met april. Dus gaan jullie iedere zondag de zee. En dat klinkt mij toch wel behoorlijk fris in de oortjes, hè? Maar wat trek je nou zo aan dat winterzeezwemmen? Is het alleen maar je gezondheid dan?
2: Ja, het is natuurlijk één, de gezondheid. Maar ja? Het is twee ook dat je met een groep samen die zee ingaat. En een bepaalde verbintenis met elkaar aangaat.
1: Ja.
2: Dus we gaan de koude zee in, die overigens nu nog niet zo heel koud is, hè?
1: Nee.
2: Nu is de zee nog ongeveer 17 graden. Elke week wordt het iets kouder, dus je lichaam went eraan. Maar je merkt ook dat mensen er altijd toch een beetje met spanning in gaan.
1: Ja.
2: Iedereen komt altijd lachend uit. Dus hoe mooi is het als je met elkaar dat kan doen?
1: Om
2: lachend uit te komen en die energie te voelen van die kou.
1: Ja, iedereen is blij dat ze weer eruit kunnen natuurlijk. Hè? En daarom komen ze lachend eruit. Hey, maar wat voel je nou als je voor het eerst dat koude zeewater instapt? Is het dan ontzettend wennen of wat gebeurt er dan met je lichaam?
0: Nou, kijk, het is wel... Het is wel heel erg wennen, want je lijf is het over het algemeen niet gewend.
1: Nee.
0: Het idee is, vandaag de dag hebben we heel veel comfort. Dus overal kan je het lekker warm maken. Dus thuis kan je het lekker warm maken. In de auto, op je werk, in de winkel. Waar dan ook is het eigenlijk altijd comfortabel. En ons lichaam is het niet echt meer gewend om blootgesteld te worden aan kou. Dus daarom is dat is ook het hele idee van het winterzwemmen.
1: Ja.
0: Als jij op het moment dat jij het water ingaat, doe natuurlijk eerst een goede warming up. Want je moet eerst het lijf goed warm krijgen.
1: Ja.
0: Daarna ga je het koude zeewater in. En eigenlijk je lijf schrikt van ineens is het heel koud. We moeten die persoon op gaan warmen. Dus je bloed gaat heel erg stromen, je hart gaat pompen.
1: Ja.
0: Om jou weer warm te krijgen. Omdat je lichaam is dat niet meer echt gewend. Dus eigenlijk je maakt eigenlijk je eigen interne motortje maak je weer wakker.
1: Oh, werkt het op die manier. En als dan het zeewater uitkomt, hè, want je noemt allemaal dus positieve voorbeelden. Maar kom je dan ook bijvoorbeeld weer energieker eruit of lekker ontspannen? Hoe voel je je dan?
2: Nou, dat verschilt ook weer per persoon natuurlijk.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk van meerdere factoren afhankelijk. Heb je heel slecht geslapen, ja, dan kan je daar een boost van krijgen.
1: Ja.
2: Het is heel belangrijk ook hoe koud is de buitentemperatuur, hoe koud is de zee.
1: Ja.
2: En we kijken natuurlijk heel erg met elkaar dat we niet te lang erin te gaan. Ga je er te lang in, dan koelt je lichaam te hard af. En dan is het opwarmen, duurt ook langer.
1: Ja.
2: Dan zou je sneller vermoeid raken.
1: Ja.
2: We doen het eigenlijk niet zo heel lang, maximaal een paar minuten.
1: Ja.
2: Zodat je lichaam ook daarna weer niet te lang tijd nodig hebt om er op te warmen.
1: Oh, op die manier. Dus het was een soort nieuwjaarsduik eigenlijk?
2: Nou, nee, wel iets meer, want dan rennen ze er heel snel in. Wij gaan echt wel even goed met de schouders onder water en even ook gewoon genieten van de rust en de stilte om ons heen.
1: Oké, en jullie doen het dus met een hele groep, hè? En wat maakt het dan zo leuk om samen met zo'n groep te doen, hè? Bestaan er dan ook bijvoorbeeld vriendschappen of relaties of andere leuke dingen?
0: Nou, ik merk wel dat het heel erg een soort saamhorigheidsgevoel creëert.
1: Ja.
0: Want ik merk ook dat mensen het toch wel interessant vinden. Die er dan door de jaren heen zijn er steeds meer mensen bijgekomen.
1: Ja.
0: En het is toch wel een soort ochtendritueeltje.
1: Uh-huh.
0: En we hebben natuurlijk net een zomerstop gehad. Omdat het zeewater, het is winterzwemmen.
1: Ja.
0: Dus we gaan in de zomer, kan je ook gewoon de zee in blijven zwemmen.
1: Ja, dat is ook lekker nog voor je.
0: Maar je merkt toch dat de mensen, die vinden het heel leuk om weer te beginnen. Want die zien elkaar dan elke week. En daarna doen we ook het even een bakkie met elkaar bij Beach Club ook.
1: Ja, ja.
0: Je merkt dat de mensen het heel erg gezellig vinden. En ook, je voelt echt de warmte van de mensen in de groep.
1: De saamhorigheid, ja.

0: moet je dan een goede zwemmer zijn om mee te kunnen doen? Of kan iedereen het proberen?
1: Nou, we gaan niet te diep. Want wij zijn natuurlijk allebei hier gekwalificeerd voor om dit te doen.
0: Ja.
1: En wij gaan natuurlijk, als het heel erg stormt, als er heel erg veel stroming is, hele hoge golven, dan is het natuurlijk niet verantwoord om dat te doen. En we gaan ook nooit verder eigenlijk dan ons middel de zee in.
0: Nee.
1: Om het veilig te houden voor iedereen.
0: Oké dan. Maar goed, ook veiligheid is belangrijk natuurlijk. Hè? Want er kan natuurlijk van alles gebeuren als het opeens het koude water in gaat. Hè? Moeten beginners opletten en hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen ook weer toch wel veilig weer het water uitkomt?
1: Nou, wij blijven sowieso als een groep pinguïns, blijven we allemaal bij elkaar. Dus het is niet dat de een in Katwijk belandt en de andere in IJmuiden.
0: Oh, zo erg is het.
1: Iedereen blijft goed bij elkaar. En als er mensen zijn die nieuw meedoen, wij leggen altijd alles van tevoren goed uit.
0: Ja.
1: Als jij de zee inloopt en je lijf, je voelt echt aan alles van, hey, dit is echt niks voor mij, dit voelt echt naar, dan moet je het misschien maar niet doen.
0: Nee.
1: Wij kunnen natuurlijk niet voor iedereen garanderen dat dit natuurlijk een positieve uitwerking heeft. Dus als je mee wil doen, is het natuurlijk ook op eigen risico en eigen initiatief.
0: Ja.
1: Alleen wij faciliteren dit samen en het is hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, oké, mooi. Er zijn nog geen vervelende dingen gebeurd, dus begrijp ik, bij jullie groepje?
1: Totaal niet.
0: Oké, gelukkig maar.
1: Hey, stel. In die 5 jaar dat we dit doen, is het dan nooit gebeurd dat iemand niet lekker werd of zo. Je hebt wel eens iemand die dan de zee in is geweest, die zegt, nou, ik vond het een beetje moeilijk om weer warm te worden.
0: Ja.
1: Alleen, dat kan gebeuren, want het is natuurlijk wel cold exposure. Je stelt je bloot aan de kou.
0: Ja, precies.
1: Dus dat kan je wel verwachten, soms.
0: Ja, dat is ook een beetje het doel, hè, om even lekker koud te worden. En daarna weer op te warmen, uiteraard. Hè. Maar goed, stel, onze luisteraars, die willen het ook een keer gaan proberen. Waar kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen ze bij jullie aansluiten? Wat moeten ze doen?
1: Bij elke zondag verzamelen we bij Beach Club O. Om 11 uur. Om bij de strandoprit. Daar zie je eigenlijk elke zondag een groepje mensen staan

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
7: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
6: Om tot een begrotingsakkoord te komen, moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
8: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
6: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 100 kilometer file in de regio. Het drukste moment van de spits ligt in de regio nog niet achter ons. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Horen. Er is een ongeluk gebeurd en je doet er 25 minuten langer over. Ook op de A12 rijdt het langzaam Utrecht-Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld betekent dat 15 minuten extra reistijd. Verder naar de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein heb je 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk. En dat betekent file rijden tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De weg is weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
13: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
14: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
15: Ah. Oeh, gaat het?
16: Dan moet hier echt licht komen.
17: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
22: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
23: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
24: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: De omroep van de Bollestreek.
25: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.

0: Muziek uit het jaar 1984, Donna Phil Avery, oftewel The Avery Brothers, On the Wings on a Nightingale.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: En zoals men net op deze 15e oktober in het jaar 2026 ben ik er ook vandaag bij met de Ochtendshow, hier bij de Omroep van de Bollenstreek. Op FM, DAB Plus en via het wereldwijde web. En we allemaal te beluisteren, kijk het maar eens naar op onze website, want ook daar vindt u de webplayer waar u nu lekker mee kunt meeluisteren, waar u ter wereld ook bent. Goed, toch de show vandaag ook weer boordevol met alle vaste rubrieken. Zoals we kijken terug in het verleden wat er gebeurde op 15 oktober. We kijken op de kalender wie er geboren is op 15 oktober. En natuurlijk, wat is er te doen vandaag op 15 oktober? We laten het allemaal voorbij komen en volgens mij hebben we een aardig volle agenda. Dus we gaan maar snel doorstarten met het programma. Muziek hebben we ook volop en daar gaan we wel eerst mee door. Hedendaagse muziek van Bruno Mars. Wilt u een dansje doen? Dance with me.

van Bruno Mars, anno 2026. Dance With Me, de titel van de plaat. Hier in de bonte muziekverzameling in het de ochtendshow bij Bode Omroep van de Bollestreek.

Ja, zo, de dag gaat goed van start natuurlijk, hè. Reuring en samenleving, ook zij zijn er vandaag bij op deze donderdag. Fysiek zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout. In Noordwijk gaan ze bingo vanmiddag tussen 2:30 en 4:30. U vindt ze daar op het sportpark Duinwetering 105. Altijd gezellig daar. Ook in Noordwijkerhout zijn ze erbij. Dr. Poelslaan, nummer 21 in Noordwijkerhout, gebouw de Maarschade. En ze doen een quiz. Doe mee met een gezellige quiz en test je kennis. En tussen 2:30 en 3:15 is daar ook het Autisme Café. En ze beginnen meestal met soepje van de dag. Dat zal vandaag ook wel het geval zijn. Goed, reuring in de samenleving. Natuurlijk, zoals al vaak gezegd, een prachtig initiatief hier in de Bollestreek. Gaan we eens kijken naar de film. We kunnen in Lisse naar de film bij Floralis aan het Floraal 269 in Lisse. Wen er maar aan om 3:00 vanmiddag en om 7:30 de film Sense and Sensibility. Zomaar eens even wat activiteiten die er vandaag te doen zijn. We hebben nog veel meer. Volgens mij een flinke volle agenda. Dan gaan we dus gauw door met het programma Muziek uit het Vaartje. We gaan naar 1964. We kennen het nummer eigenlijk in de hit van Cilla Black. Er was ook een Nederlandse uitvoering van Trea Dobbs. It's for you.

Rhea Dobson, haar Nederlandse uitvoering van It's For You. We gingen terug naar het jaar 1964. En nog even over die Rhea Dobson. De meesten kennen haar alleen over dat lollige Plom Plom Jenka uit 1968. Maar goed, ze maakte dus ook hele andere muziek zoals we net gehoord hebben. We duiken in de verjaardagslijst. We gaan naar het jaar 1844. Friedrich Nietzsche, de Duitse filosoof, geboren toen. 1935 vinden we Barry McGuire, Amerikaanse zanger. In 1937 Linda Levin, de Amerikaanse actrice en zangeres. In 1942 Chris Andrews, de Britse zanger. In 1946 Richard Carpenter, de Amerikaanse zanger en pianist natuurlijk van The Carpenters. Hè. In 1948 vinden we daar Chris de Burgh, de Brits-Ierse zanger. In 1953 Tito Jackson, de Amerikaanse zanger en uiteraard lid van de Jackson 5. Dan gaan we naar 1972. Sandra Kim, Sandra Caldaron, Belgische zangeres. Zij won het Eurovisie Songfestival met J'aime la vie, weten we dat nog? In 1994 voor de rappers, Lil Kleine geboren. En nog eentje uit de eigen omgeving, geboren op de 15 oktober. Jos van Tol, Jos nog van harte gefeliciteerd bij deze. Uiteraard draaien we wat gerelateerd aan een van degenen wiens geboortedag het vandaag is. We gaan naar 980 met The Jacksons. Een wat minder bekend nummer, dit is Lovely One.

duiken wij weer in de agenda. Noordwijk, we kunnen terecht in de Muze vanavond om 19:15 in de Apollozaal al daar zo. This is not David Bowie. Een voorstelling van Jordi Honing Quartet. David Bowie inspireerde saxofonist Jordi Honing al vanaf zijn jeugd. Honing begon saxofoon te spelen door David Sanborn's solo op Bowie's Young Americans. Het Jordi Honing Acoustic Quartet, YHAOQ, nam al een album op in Berlijn, True, in 2012. En coverde drie Bowie-nummers, waaronder Bring Me to the Disco King in New Post-Jazz Style. Het kwartet wil Bowie artistiek onderzoeken middels reworks-methode. En daarbij worden delen van Bowie's muziek ook weer zijn kunst en vernieuwingsdrang als hoofdinspiratie gebruikt om muziek van Bowie te bewerken voor het kwartet. Bowie's eindigzinnigheid en het creëren van zichzelf zonder rekening houden met andermans verwachtingen inspireert hen. Als kwartet hanteren zij deze mantra al jaren als hun artistieke lijnspreek. Nou, het belooft weer een bijzondere voorstelling te worden vanavond in de Muze Kort over 8, de Apollozaal. Vanmiddag kunnen we gaan kaarten in Noordwijk-Rout in de tuinkamer van de Munnikenwei aan de Via Antiga nummer 25. We gaan lekker brave jassen daar zo. Breien voor het goede doel doen we zo meteen tussen 10 en 12 uur. Daar is Salvatori aan de Wagenstraat nummer 33 in Lisse. En dat breien doen we samen met Mieke. Het buurtbakkie in de bibliotheek van Sassenheim zo meteen tussen 10 en 12. De bibliotheek Kerklaan nummer 42 in Sassenheim. De stichting Lume, ook zij hebben weer hun activiteiten vandaag om 9:10 zijn we weer begonnen. Met het stip, het steun- en informatiepunt met ervaringskundige ondersteuning aan mensen die te maken hebben of hebben gehad met psychosociale en of verslavingsproblemen. Het is een open inloop. U bent welkom in de wieken tot 11 uur dus. Wassenaarsestraat nummer 5 in Noordwijk. En ze blijven daarna in de wieken, want dan is er de krachtcirkel tussen 11 en 12:30. En de krachtcirkel is voor mensen die om wat voor reden ook wat minder sociale contacten hebben. En vanmiddag is die krachtcirkel wederom, maar dan in Lisse, in het vriendenhuis in Lisse aan de Herenweg nummer 58 in Lisse. Wij gaan gauw door met muziek. De Mike Clark Band. Dit is Soul Shake.

0: Leuke nieuwe hedendaagse uptown op tempo. Muziek van de Mike Clark Band. Soul Shake heette het.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meivogel, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: En als u dat dan maar weet, we duiken nog maar even in de agenda. Want ik heb nog melden dat vandaag de laatste sessie is van de cursus mobiele telefoon. In de bibliotheek van Lixen, zometeen tussen 10 en 12. Dus als u daar heeft aan deelgenomen, niet vergeten, zometeen tussen 10 en 12. Cursus mobiele telefoon. Daar heeft geholpen met alles wat u maar kunt bedenken op de mobiele telefoon. Wij gaan nog een plaatje draaien. We gaan naar 1977. Richard Carpenter, de jaren vandaag, vormde samen met zijn zus Karen de band The Carpenters. Dit is een van hun hits, deze uit 1977. The Sweet, Sweet Smile. Brengt dat een glimlach op uw gezicht? Mooi!

0: gezellige muziek van heel veel jaren geleden. 1977, de Carpenters en de Sweet Sweet Smile. Kijk op de klok, wij gaan op naar striknieuws en verkeer.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een openbaar toilet in Park Groot Leerust in Warmond moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Het toilet had eigenlijk al voor het watersportseizoen geplaatst moeten worden, maar het ontwerp moest worden aangepast zodat het toilet goed bij het park past. Daarover is gesproken met omwonenden en de erfgoedcommissie. De vergunning is inmiddels rond en het toilet is besteld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg kun je er 10 minuten bij rekenen. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Dan de A16 richting Breda vanuit Rotterdam, want er gebeurde een ongeluk. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht zijn 2 rijstroken dicht. Je doet er 5 minuten langer over. Tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bo.
0: Ja, duiken we eens even in de weerkaart voor deze 15 oktober. Wat zal het ons brengen vandaag? Vanmorgen is het opnieuw een heerlijke ochtend voor een wandeling in de natuur of naar buiten te gaan. Het is droog met geregeld zonneschijn en wat sluierwolken. In het noorden komt her en der wat lage bewolking voor, maar de bewolking zal snel verdwijnen. Het kwik stijgt naar 14 graden in Boeren tot lokaal 16 graden in Zeeland rond lunchtijd. De zuidelijke wind is matig boven land en vrij krachtig langs zee. Vanmiddag kunnen we in het hele land genieten van een vriendelijke najaarsdag. Het blijft de hele dag droog met geregeld zonneschijn en velden met sluierbewolking. Later vandaag kan in het noordwesten wat vaker bewolking komen. Verder is het erg zacht met waarden van 17 graden in het noorden tot 20 of lokaal 21 graden in de zuidelijke provincies. Ter vergelijking, middelwaarden van circa 15 graden zijn normaal voor het midden van oktober. Vanavond is het aangenaam en rustig weer om buiten te zijn. Het kwik ligt halverwege de avond nog tussen 14 graden in het oosten tot 15 of 18 graden in de Randstad. Het is droog met heldere perioden en in het binnenland zijn de wolkenvelden in het noordwesten. Vannacht houden we te maken met deze tweedeling. Het noordwesten en noorden hebben wolken de overhand en het zuiden opereerde eerst de heldere periode. In het opklaringsgebied koelt het sterkste af naar 10 graden, terwijl het onder de bewolking die kouder wordt dan 16 graden. Mogelijk valt er aan het eind van de nacht in het westen een spatje regen. Ja, vanmorgen blijven we ook een beetje die tweedeling houden en we moeten dat morgen maar afwachten. Laten wij eens doorgaan met muziek die past bij de dag van vandaag. Wat hebben we gehad voor een zomer dit jaar en hoe voelt het vandaag ook nog weer aan? We gaan 1975 met Galaxy Lynn. A Long Hot Summer.

0: Heerlijke grauwe oude van Galaxy Lynn. Long had zomaar 1975. Ik weet niet of dat een van die hete zomers was. Wel in de jaren 70 in ieder geval ook wel een paar van die hele hete zomers.
1: Dit is de Boomochtendshow met Jan Berg.
0: Duiken wij weer in de agenda. Het Leerhuis in Noordwijk. Hoe zag Jezus eruit? En dat is in Noordwijk in de Vinkhof. 78 nummer 1 in Noordwijk. Van 8:30 tot 9:30. Een lezing over het fysieke uiterlijk van Jezus. In het leerhuis wil men elkaar leren kennen over allerlei godsdiensten. En dit seizoen is het thema samen. Dus vanavond die lezing door Bert-Jan Lita Peerbolte, hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de VU. Hoe zag Jezus eruit? De bronnen van het Nieuwe Testament geven ons helemaal geen beschrijving van Jezus. Fysieke verschijning. Bert-Jan schreef een artikel, het fysieke uiterlijk van Jezus, zijn gelaat. En dat is het belang ervan. Hij zal ons meenemen in deze wereld. Ook de Joodse Jezus komt aan boord. Is dat een andere dan? Goed, laat ik me daar verder niet mee moeien. Hè? Ik ben zelf niet van de geloven, dus ieder voor zichzelf weten. We gaan naar Noordwijkerhout. Daar is vanavond een pubquiz bij Café van de Feest aan de Zeestraat nummer 7A in Noordwijkerhout. Vanavond tussen 8 en 10 uur. Ja, moet ons wel goed bij de les houden. Zomaar eens wat leuke dingen die er weer te doen zijn. Gaan wij door met nieuwe muziek van Haitan. Samen met Tony Exum Jr. En we hebben weer geknoeid met de koffie hoor. Coffee on your sleeve.

0: Lekker in de jazzy sfeer, dit nieuwe nummer van Heidi Tan en Tony Exum Jr. Zo komt iedereen aan zijn trekje hier in het programma. Coffee on Your Sleeve was de titel van de plaat.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, we gaan de dag van vandaag eens even door. Wat gebeurde er zo al in het verleden op de 15e oktober? Nog heel eens, staat het jaar 1815. Napoleon Bonaparte begint met zijn verbanning op Sint Helena in de Atlantische Oceaan. In 1889 hadden we naar de opening van het Centraal Station te Amsterdam, gebouwd naar het ontwerp van Pierre Cuypers. In 1997 hebben we daar de lancering van Cassini-Huygens, het eerste ruimtevoertuig dat in een baan om Saturnus terechtkomt en later een sonde in de atmosfeer van Titan, de maan van Saturnus, laat afdalen. In 2007 in Toulouse levert Airbus met 18 maanden vertraging een eerste A380 Super Jumbo Jet aan Singapore Airlines. Dat zijn inderdaad grote dingen. Was ik het oversteek gemaakt van Portugal naar Brazilië met zo'n Airbus 380. Goed, zomaar wat dingetjes uit het verleden over de 15e oktober. Muziek door 1993. Een andere koek, The Ace of Base, All That She Wants.

0: Uit 1993, het is van The Ace of Base. All That She Wants, de titel van de plaat hier in het programma bij Bo, de ochtendshow.
1: Bo Ochtendshow.
2: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
0: Dan gaan we in Noordwijk herhalen. Kunnen we vanavond terecht tussen 8:30 en 9:00 voor een workshop over de overgang. Aanmelden graag doen via www.bibliotheekbollestreek.nl. Iedere vrouw krijgt vroeg of laat te maken met de overgang. Toch worden de gevolgen ervan nog altijd niet herkend. Daarom biedt de Bibliotheek Bollestreek in oktober op 2 locaties een workshop aan. En vandaag dus in Noordwijk-Rout over deze levensfase. En de impact daarvan op gezondheid en welzijn. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in wat hormonaal verandert. Waarom klachten kunnen ontstaan en welke invloed zij zelf hebben. En of hoe zij deze periode ervaren. Ook is er aandacht voor praktische tips en het uitwisselen van ervaringen met andere vrouwen. De workshop wordt verzorgd door Karin Wiebinga, Nelen en Angelique van der Zijden, gecertificeerde overgangscoaches. Die zijn aangesloten bij het kenniscentrum Overgang. De workshop vindt plaats vandaag dus tussen 8:30 en 9:00 in de bibliotheek van Noordwijk-Rout. Nogmaals eventjes aanmelden via www.bibliotheekbollestreek.nl. We hebben vandaag de dag ook overal coaches voor, denk ik dan, als ik dat dan weer voorlees. Goed, wij gaan door met muziek. Chris Andrews, geboren op 15 oktober. Deze uit 1965. Yesterday Man.

0: Wat is er leuk, die oude meuk, dat is uit 1965. Chris Andrews en The Yesterday Man.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Hebben we nog eentje in de agenda. De boekpresentatie over Warmond. En dat is vanavond. Tussen 7 en 9 uur. Bij boekhandel Wachter in Sassenheim. En dat wordt gepresenteerd door oud-Warmonder Jan F. Bonnier. En zijn boek De Kemphanen dansen niet meer. Hoe het dorp Warmond de Randstad overleeft. Een boek over hoe Warmond in één generatie veranderde. Dat geldt niet alleen voor Warmond, maar ook voor Sassenheim en Voorhout bijvoorbeeld. Bonnier wordt geïnterviewd door Bart Kool en signeert de afloop het boek. De toegang is heel gratis en je moet zich wel even aanmelden via www.boekhandelwachter.nl of aan de balie in de winkel. Bent u weer helemaal bij? We hebben nog eentje voor u klaar liggen. Nederlands

0: Nou, hier ben ik, Danny Christian, 50 jaar in het vak. Dit is zijn nieuwe plaat, nieuwe verhalen. Na 50 jaar nog steeds.
1: We worden wat oud.

nieuwe plaat van Danny Christian. Moet hem een beetje doorheen gaan praten, want je weet nooit wanneer die man met die grote doos met commercials hier de studio komt binnengewandeld en met de deur uitschopt. Ik laat het hierbij. Dit was de ochtendshow voor deze 15e oktober in het jaar 2026. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u gedaan. Reageren kan allemaal altijd. Ochtendshow, apenstaartje, bollensteekomroep.nl. De redactie al hier voor al uw berichtjes. Redactie, apenstaartje, bollensteekomroep.nl. Mij persoonlijk kunt u ook nog bereiken via janberg.radio@gmail.com. Kan ik u voorst nog vermelden dat Corné er uiteraard morgen weer is om de reeks voor deze week af te sluiten. Dan heb ik er nog eentje voor u klaarstaan. Hedendaagse muziek blijven we bij. Deze van Teddy Swims. Dit is de titel Perfect Man. Bedankt, de groetjes en tot volgende week. Mm-hmm.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
12: Valdorpelshop.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een openbaar toilet in Park Groot Leerust in Warmond moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Het toilet had eigenlijk al voor het watersportseizoen geplaatst moeten worden, maar het ontwerp moest worden aangepast zodat het toilet goed bij het park past. Daarover is gesproken met omwonenden en de erfgoedcommissie. De vergunning is inmiddels rond en het toilet is besteld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïense president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga
12: Ga naar polarwise.com.
15: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een openbaar toilet in Park Groot Lerust in Warmond moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Het toilet had eigenlijk al voor het watersportseizoen geplaatst moeten worden, maar het ontwerp moest worden aangepast zodat het toilet goed bij het park past. Daarover is gesproken met omwonenden en de erfgoedcommissie. De vergunning is inmiddels rond en het toilet is besteld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
11: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. is gewoon een deel van mij.
12: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
14: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
15: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
14: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
15: topvoorzetramen.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
6: Willem van Zuilen. Dit is Bo.

De 3 degrees uit de jaren 70 als eerste in 12 uurtje. En vanaf van die hele oude man. Dirty Old Man was dat. Zo. Komt hij even binnen. Op donderdagmiddag. De muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Leuk dat je luistert.

Mooi, Jeroen van Zelst en het verhaal over een weekendje wenen. Donderdagmiddag. De muzikale ondersteuning met Frank Verkooy op de radio.

0: Frank McCoyen. Blijf je voor altijd bij me. Op de omroep van de Wollenstreek. In 12 uurtje. In een muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Met andere woorden, dit is 12 uurtje. En in dit programma springen we muzikaal van de hak op de tak.
1: Dit is Bo.

0: in zijn
1: baan. De muzikale ondersteuning, Jeffrey Hezen was dat. En is het een droom? Of is het waar? Dan gaan we door met Henk Dissel. Dit is Sjansen.

0: Henk Dissel en zijn meest recente heet Sjansen. We gaan door met twee Leidse gasten. Andy en John. Moe van de Malibu. John Zoet. En Andy van de Week. Richting het nieuws van 12:30.
1: Ik lig hier op het strand. Met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikki. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een openbaar toilet in Park Groot Leerust in Warmond moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Het toilet had eigenlijk al voor het watersportseizoen geplaatst moeten worden, maar het ontwerp moest worden aangepast zodat het toilet goed bij het park past. Daarover is gesproken met omwonenden en de erfgoedcommissie. De vergunning is inmiddels rond en het toilet is besteld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

Als eerste na half 1 de Boys Town Gang uit Canada. Disco Wit, Can't Take My Eyes Off Of You. En dit is Ik Geloof Nog In Mijn Dromen. Die is van Christophe. Ja, ik

Als laatste een doorstart van 3. Cyndi Lauper, Lionel Richie en Jimmy Cliff en Reggae Nights. 12 uurtje, we springen muzikaal van Mark op de dag. Het is donderdagmiddag. Het weekend tikt al op de deur. En wij draaien een lekkere gouden ouwe. Van André Hazes. Dit is het prachtige waarom.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: De
1: omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De Duinenbollenvierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Bijna 4000 wandelaars hadden zich aangemeld voor een tocht van 4 dagen door de streek. Deelnemers begonnen dus in Lisse. Vrijdag is de dag voor Katwijk, Hillegom zaterdag en de finish is zondag in Noordwekkerhout. De omroep van de Bollenstreek zendt de wandelvierdaagse de gehele dag op tv live uit. Bewoners van Hillegom, Lisse en Teiling hebben een uitnodiging gekregen om tijdens de Landelijke Klimaatweek van 2 tot en met 8 november mee te doen aan duurzame activiteiten. Er is een programma samengesteld met klimaatquizzen, een wandeling met warmtecamera's in Sarsheim en bezoek aan duurzame woningen. Ook is er aandacht voor hergebruik, natuur en duurzaam eten. Het volledige programma en informatie over aanmelden is gepubliceerd op de website van de Groene Uitdaging. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten de Balligstuw bij Lisse grondig te vernieuwen. De waterkering is aan het einde van zijn levensduur gekomen en wordt daarom uit het water gehaald en opgeknoopt. Ook de pompen en bediening worden vervangen. Rijnland heeft woensdag samen met aannemer Griekspoor het contract hiervoor ondertekend. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de waterkering ook in de toekomst bescherming kan bieden bij overstromingen en andere noodsituaties.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van BMW van Bloemendaal heeft bekendgemaakt dat er 90 asielzoekers opgevangen worden in de Tilterberg vlakbij de Zilk. Na gesprekken met omwonenden is voor dit aantal gekozen. Eerder werd gesproken over 120 mensen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 22 oktober. Er zijn afspraken gemaakt over beveiliging, begeleiding en verkeersveiligheid. Als de gemeenteraad geen bezwaar heeft, van Bloemendaal dus, wil het college in november een overeenkomst met het COA ondertekenen. Politiek in Teylingen heeft overwegend positief gereageerd op plannen voor 70 nieuwe sociale huurwoningen in de Oranjebuurt in Voorhout. Woningcorporatie STEK wil daarvoor 43 bestaande woningen slopen. Omwonenden hebben zorgen geuit over parkeeroverlast, bouwschade en verkeersdrukte. Wethouder Kroes heeft aangegeven dat er 28 extra parkeerplaatsen komen en dat de aannemer een plan voor de bouwoverlast moet maken. De gemeenteraad van Teylingen neemt op 15 november een besluit over het voorstel. De Duinenbolle Vierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Bijna 4000 wandelaars hebben zich aangemeld voor een tocht van 4 dagen door de streek. Deelnemers zijn dus donderdag gestart in Lisse. Vrijdag is het de dag van Katwijk, Hillegom zaterdag. En zondag wordt er gefinished in Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
5: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
6: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
5: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De Duinenbollenvierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Bijna 4000 wandelaars hadden zich aangemeld voor een tocht van 4 dagen door de streek. Deelnemers begonnen dus in Lisse. Vrijdag is de dag voor Katwijk, Hillegom zaterdag en de finish is zondag in Noordwijkerhout. De omroep van de Bollenstreek zendt de wandelvierdaagse de hele dag op tv live uit. Bewoners van Hillegom, Lisse en Teiling hebben een uitnodiging gekregen om tijdens de Landelijke Klimaatweek van 2 tot en met 8 november mee te doen aan duurzame activiteiten. Er is een programma samengesteld met klimaatquizzen, een wandeling met warmtecamera's in Sarsheim en bezoek aan duurzame woningen. Ook is er aandacht voor hergebruik, natuur en duurzaam eten. Het volledige programma en informatie over aanmelden is gepubliceerd op de website van de Groene Uitdaging. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten de ballengstuw bij Lisse grondig te vernieuwen. De waterkering is aan het einde van zijn levensduur gekomen en wordt daarom uit het water gehaald en opgeknoopt. Ook de pompen en bediening worden vervangen. Rijnland heeft woensdag samen met aannemer Griekspoor het contract hiervoor ondertekend. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de waterkering ook in de toekomst bescherming kan bieden bij overstromingen en andere noodsituaties.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven.

0: stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt drukker op de weg. Op de A20 naar Hoek van Holland heeft het verkeer een half uur vertraging tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam heb je voor de aansluiting met de N219 een half uur tijdverlies. En op de A4 naar Amsterdam staat het vast. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet doe je er 10 minuten langer over. Was ook een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Always fun.

0: is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van BMW van Bloemendaal heeft bekendgemaakt dat er 90 asielzoekers opgevangen worden in de Tilterberg vlakbij de Zilk. Na gesprekken met omwonenden is voor dit aantal gekozen. Eerder werd gesproken over 120 mensen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 22 oktober. Er zijn afspraken gemaakt over beveiliging, begeleiding en verkeersveiligheid. Als de gemeenteraad geen bezwaar heeft, van Bloemendaal dus, wil het college in november een overeenkomst met het COA ondertekenen. Politiek in Teylingen heeft overwegend positief gereageerd op plannen voor 70 nieuwe sociale huurwoningen in de Oranjebuurt in Voorhout. Woningcorporatie STEK wil daarvoor 43 bestaande woningen slopen. Omwonenden hebben zorgen geuit over parkeeroverlast, bouwschade en verkeersdrukte. Wethouder Kroes heeft aangegeven dat er 28 extra parkeerplaatsen komen en dat de aannemer een plan voor de bouwoverlast moet maken. De gemeenteraad van Teylingen neemt op 15 november een besluit over het voorstel. De Duinenbolle Vierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Bijna 4000 wandelaars hebben zich aangemeld voor een tocht van 4 dagen door de streek. Deelnemers zijn dus donderdag gestart in Lisse. Vrijdag is het de dag van Katwijk, Hillegom zaterdag. En zondag wordt er gefinished in Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. En op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. En op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. En op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. Op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
7: Slaap je goed, dan leef je beter.
8: Met een bed van Boekhaar Slaapcomfort.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
15: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbeekelaan 67, Sassenheim.

0: is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De Duinenbollenvierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Bijna 4000 wandelaars hadden zich aangemeld voor een tocht van 4 dagen door de streek. Deelnemers begonnen dus in Lisse. Vrijdag is de dag voor Katwijk, Hillegom zaterdag en de finish is zondag in Noordwekkerhout. De omroep van de Bollenstreek zendt de wandelvierdaagse de gehele dag op tv live uit. Bewoners van Hillegom, Lisse en Teiling hebben een uitnodiging gekregen om tijdens de Landelijke Klimaatweek van 2 tot en met 8 november mee te doen aan duurzame activiteiten. Er is een programma samengesteld met klimaatquizzen, een wandeling met warmtecamera's in Sarsheim en bezoek aan duurzame woningen. Ook is er aandacht voor hergebruik, natuur en duurzaam eten. Het volledige programma en informatie over aanmelden is gepubliceerd op de website van de Groene Uitdaging. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten de Balligstuw bij Lisse grondig te vernieuwen. De waterkering is aan het einde van zijn levensduur gekomen en wordt daarom uit het water gehaald en opgeknoopt. Ook de pompen en bediening worden vervangen. Rijnland heeft woensdag samen met aannemer Griekspoor het contract hiervoor ondertekend. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de waterkering ook in de toekomst bescherming kan bieden bij overstromingen en andere noodsituaties.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel dagelijkse files. Zoals gebruikelijk op donderdag leveren die ook veel vertraging op. Op de A4 heb je van Rotterdam naar Amsterdam 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Ook richting Rotterdam sta je daar 20 minuten in de file. Op de A20 rijdt het ook langzaam. Naar Hoek van Holland moet je een kwartier geduld hebben tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En naar Gouda heb je 10 minuten oponthoud op de A20 bij Moordrecht. Het is druk op de N434 bij de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude. Tussen de knooppunten Ommendijk en Hofvliet is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. En je

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om

0: 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Toch staan er nog steeds behoorlijk wat files. Met vertraging op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. De andere kant op, richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten vertraging op de A4 tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Het is druk op de A16 tussen Rotterdam en Breda. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het nog aansluiten. Richting Gouda doe je er een kwartier langer over bij Moordrecht. En naar Hoek van Holland heb je ook een kwartier vertraging op die A20... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: De Duin en Wollen Vierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Vier dagen wordt er gewandeld door de streek. Zondag is de finish in Noordwijkerhout. Fietsmaatjes Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk vragen de gemeente om structurele financiële steun. De vrijwilligersorganisaties hebben samen 14 duo-fietsen, waarmee mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch op pad kunnen. Voor de aanschaf van de fietsen zijn vaak wel fondsen te vinden, maar onderhoud en overige kosten zijn een grote uitdaging. Een angstcultuur en onveilige werksituatie, daar zou sprake van zijn bij de wielerploeg van Picnic PostNL. Dat is de ploeg waar Frank van den Broek uit Warmond al een paar jaar bij rijdt. En het is zaterdag de internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Ook in Nederland lijden mensen armoede. Dat blijkt wel bij de schulphulpmaatje Lisse en Hillegom. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Duin- en Bollenvierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Bijna 4000 wandelaars hadden zich aangemeld voor een tocht van 4 dagen door de streek. Deelnemers begonnen dus in Lisse. Vrijdag is de dag voor Katwijk, Hillegom zaterdag en de finish is zondag in Noordwijkerhout. De omroep van de Bollenstreek zendt de wandelvierdaagse de gehele dag op tv live uit. Bewoners van Hillegom, Lisse en Teiling hebben een uitnodiging gekregen om tijdens de Landelijke Klimaatweek van 2 tot en met 8 november mee te doen aan duurzame activiteiten. Er is een programma samengesteld met klimaatquizzen, een wandeling met warmtecamera's in Sarsheim en bezoek aan duurzame woningen. Ook is er aandacht voor hergebruik, natuur en duurzaam eten. Het volledige programma en informatie over aanmelden is gepubliceerd op de website van de Groene Uitdaging. Het Hoge Hemraadschap van Rijnland heeft besloten de ballegstuw bij Lisse grondig te vernieuwen. De waterkering is aan het einde van zijn levensduur gekomen en wordt daarom uit het water gehaald en opgeknoopt. Ook de pompen en bediening worden vervangen. Rijnland heeft woensdag samen met aannemer Griekspoor het contract hiervoor ondertekend. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de waterkering ook in de toekomst bescherming kan bieden bij overstromingen en andere noodsituaties. Het college van burgemeester en Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal heeft plannen bekendgemaakt om maximaal 90 asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg vlakbij de Zilk. Na gesprekken met omwonenden is voor dit aantal gekozen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 22 oktober. Er zijn afspraken gemaakt over beveiliging, begeleiding en verkeersveiligheid. Als de raad geen bezwaren heeft, wil het college in november een overeenkomst met het COA ondertekenen. Godsamme!

0: Duinenbolle Vierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Bijna 4000 deelnemers telt de Duinenbolle Vierdaagse. Verslaggever Nick Vink was bij de start.
1: Herma en Wilfred, jullie staan aan de start van de eerste dag van de Bolle Vierdaagse. Herma, heb je er een beetje zin in?
2: Ongelooflijk veel zin in.
1: Ja. En Wilfred?
3: Ik heb er ook heel veel zin in. Ja.
1: Hoeveel kilometer gaan jullie wel?
2: 20 kilometer.
1: Een hele tocht. Wilfred, is dat de eerste keer dat jullie dat doen?
3: Dit is de tweede keer. Vorig jaar heb ik alleen deze gedaan, één dag. En vandaag ga ik, ik ga deze keer alle vierde doen. En dit is mijn allereerste vierdaagse van mijn leven. Nog nooit gedaan.
1: Spannend. En voor u?
2: Ik heb hem al eerder gedaan. 3 jaar geleden, denk ik. De tweede editie heb ik toen ook 4 keer 20 gedaan.
1: Wat maakt die Bolle Vierdaagse nou zo leuk?
2: De sfeer. Ik vind de sfeer ontzettend leuk. Overal, in alle plaatsen waar je komt. Enthousiaste mensen. Het voelt gewoon heel lekker. Ja.
1: Anja en Claudia, volgens mij is dit de eerste tussenstop van de Bolle Vierdaagse. Anja, hoe gaat het?
4: Ja, gaat prima. Ja. Ja, het zit er heel mooi in. Ja, we zitten nog niet zo ver, dus het gaat nog hartstikke goed, toch?
1: Nog gezellig.
5: Het is zeker gezellig.
4: Het blijft gezellig.
5: Ja, zeg, en het weer doet ook goed mee, dus dat is ook altijd wel fijn.
1: Is dit de eerste keer dat u meedoet?
5: Nee, dit is al de derde keer.
1: En ook voor u?
4: Nee, de vijfde. Nou, 4,5, laat ik eerlijk zijn. Vorig jaar heb ik 2 dagen gelopen. Ja.
1: En wat maakt die Duinenbolle Vierdaagse, wat maakt dat nou zo leuk?
4: Ja, de gezelligheid en lekker wandelen, lekker buiten in de natuur. Dus heerlijk. En ook wel even voor jezelf dat je het kan, zeg maar. Dus daar gaan we ervoor.
1: En is er voor u nog een dorp waar u naar uitkijkt, waarvan u denkt, nou, daar kan ik echt niet op wachten om daar doorheen te lopen?
5: Nou, natuurlijk Voorhout, want ik kom zelf uit Voorhout. En ik werk in Voorhout op Kinderdagverblijf La Luna. Het leukste kinderdagverblijf van de Bollestreek natuurlijk.
4: Daar dus, ja, we zo.
5: Daar willen we natuurlijk ook even langs. En natuurlijk straks in Noordwijkerhout, de intocht, zeg maar. Dat is ook wel superleuk.
1: Koos? U loopt vandaag mee met de Duinenbolle Vierdaagse en u zegt dat u denkt dat u de oudste deelnemer bent.
6: Ik word volgende maand 89, dus ik weet het niet, maar dat kan best wel gebeuren dat ik de oudste ben, ja.
1: Ja. En dan nog steeds zo fit en vitaal dat u 4 dagen loopt.
6: Ja, ik ben ook van de zonnebloem, want ik moet met hun begeleiden, die jongens.
1: Want hoeveel kilometer loopt u?
6: 20, ja.
1: En hoe blijft u op zo'n leeftijd zo fit en vitaal?
6: Ja, altijd sporten en ik drink bijna niet en ik rook bijna niet. Allemaal alles een klein beetje, dus dat gaat, gaat goed. Ja,
7: we zijn er organisatorisch helemaal klaar voor. De eerste groep is weg, dus we zijn begonnen. En zometeen om 9 uur, 10 uur, 11 uur, 11:30 gaan de andere starts plaatsvinden. En dan... Dan is de eerste dag is echt volop bezig. En het ziet er fantastisch uit, want het weer er zit mee. En ik zei het al, organisatorisch zijn we er klaar voor. Het staat allemaal als een huis.
1: Ja. 4 dagen wandelen door de Bollestreek, hè?
7: Ja, Duin en Bollestreek.
1: En vandaag is de route door Lisse. En volgens mij ook een stukje door Sassheim en Warmond. Kunt u meer vertellen over die route? Hoe ziet die er vandaag uit?
7: Nou, het is niet één route. Want het zijn 5 routes. We hebben de 5 kilometer, 10... 15 kilometer, 20 en 30 kilometer. Nou, je snapt al, 30 kilometer gaat verder dan de rest. 30 kilometer loopt voornamelijk door Lisse, Warmond, Sassenheim, Voorhout. En eigenlijk via Lisse weer terug. Terwijl de 5 kilometer alleen maar zich in Lisse ophoudt. En daartussenin zitten dan de 10, 15 en 20 kilometer die... afhankelijk van de afstand door Sassenheim, Voorhout en Lisse, Keukenhof lopen, bijvoorbeeld.
1: En hoeveel mensen doen er mee dit jaar?
7: Dat is nu nog niet precies te zeggen, maar we gaan ruim de 4000 over. En waarom is dat nu nog niet te zeggen? Omdat we doorgaans hadden we geen nainschrijving, waren we gestopt. 4 dagen voor het evenement zelf met inschrijven. Alleen nu hebben we een nainschrijving. Dus mensen kunnen nu ter plekke nog zeggen van nou, het lijkt mij leuk. En daar wordt al aardig gebruik van gemaakt. Maar ook de komende dagen zal daar nog flink gebruik van gemaakt worden.
1: Ja, want kan je dan iedere dag als het ware je nog inschrijven voor de Bolle Vierdaagse?
7: Ja, dat kan. Nu op donderdag kan nu nog steeds. Tot, laten we zeggen 11:30 is onze laatste start. Dus mensen kunnen gewoon komen. Maar
1: als je je nou morgen inschrijft, dan heb je toch geen 4 dagen gelopen?
7: Dat klopt. Maar het is een 4-daagse. Daar kun je ook 3 dagen lopen. Je kunt ook 2 dagen lopen, een weekendarrangement bijvoorbeeld. En je kunt ook 1 dag een dagkaart kopen om toch een beetje de sfeer te voelen. Er is maar 1 beperking en dat is dat je geen dagkaart kunt kopen voor de zondag. Want de zondag is echt weggelegd voor de helden die meerdere dagen, bij voorkeur 4 dagen hebben gelopen. Die ontvangen een medaille. En ja, dat kan je niet kopen met 1 dagkaart.

0: Fietsmaatjes Noordwijk, Noordwijk Rout en De Zilp vragen de gemeente om structurele financiële steun. De vrijwilligersorganisaties hebben samen 14 duo-fietsen waarmee mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch op pad kunnen. Voor de aanschaf van die fietsen zijn vaak wel fondsen te vinden, maar het onderhoud en de overige kosten vormen een steeds grotere uitdaging. Aan Bart Augustinus, de voorzitter van Fietsmaatjes Noordwijk Rout, vraagt presentator Jordan de Haas hoeveel het kost om een duo-fiets jaarlijks mee te laten draaien.
1: Onderhoud moet je rekenen ergens tussen de 1000 en de 1200 euro. En dat is puur het onderhoud van de fiets.
2: En wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n fiets? Want mijn fiets die gaat bijvoorbeeld niet elk jaar stuk. Daar hoef ik geen 1200 euro voor aan uit te geven.
1: Nee, dat snap ik. Maar ja, jouw fiets lijkt ook op geen enkele wijze op onze fietsen. Onze fietsen zijn natuurlijk duo-fietsen. Dat is een bijzondere soort fiets. Het is een tandem waarbij je naast elkaar zit in plaats van achter elkaar. En omdat je naast elkaar zit, heeft die fiets ook een andere geometrie. Ja. Die fietsen worden zwaar belast. En er zijn eigenlijk maar drie leveranciers in Nederland die fietsen kunnen leveren. Wij gebruiken van Raamfiets. Die is ons aanbevolen door Fietsmaak Nederland. De fiets is ontworpen voor verzorgingshuizen, waarbij er maximaal één keer per week een paar uurtjes op gefietst wordt. En ze zijn eigenlijk niet ontworpen voor fietsmaatjes. Maar fietsmaatjes gebruiken die fiets 7 dagen in de week, de hele dag door. Bij ons gaat de fiets op maandag gaat hij fietsen. Er staan er 3 afspraken per fiets. En dat gaat door tot vrijdag. En in het weekend wordt die ook nog gebruikt.
2: Ja.
1: Dus die fietsen worden veel zwaarder belast. En omdat ze zo zwaar belast worden en er eigenlijk niet voor gemaakt zijn, zitten eigenlijk alle fietsmakersorganisaties met hetzelfde. Ze kosten heel veel onderhoud.
2: Ja, en je kan ze niet zomaar even bij de fietsmaker om de hoek brengen.
1: Nee. Gelukkig hebben wij een hele goede relatie met Warmerdam Revalidatie uit Noordwijk en Hout. Maar bijvoorbeeld Fietsmakers Noordwijk die heeft een hele goede relatie met hun fietsenmaker. En in de Silk doen ze er heel veel zelf. Maar ja, die kosten die zitten ieder jaar per fiets erin. En die moeten wij gedeeltelijk goed maken uit de rittenprijs.
2: Ja.
1: Maar die rittenprijs willen we zo laag mogelijk houden. Want als we de werkelijke rittenprijs doorberekenen aan onze gasten, dan zit je ergens tussen de 15 en de 25 euro per rit. En we bieden die ritten aan voor 3 euro. Dat gaat een keer wringen.
2: Ja, want dat was mijn volgende vraag. Waarom vragen jullie nu per se een financiële bijdrage van de gemeente? Wat is er dan veranderd in het afgelopen jaar? Is dat omdat de reparaties duurder zijn geworden? Of nou ja, alles wordt duurder. Waar zit die prijs?
1: Nou, dat wij speciaal deze bijdrage vragen aan de gemeente is omdat Fietsmaatjes Noordwijk Hout bestaat sinds 2024. We hebben nieuwe fietsen gekocht. Nou, dan denken jullie, fietsen zijn nieuw, dus daar zijn we voorlopig van het onderhoud af. Ja, dat is toch niet helemaal zo. En wij zien gewoon die kosten eigenlijk nu al, ondanks dat de fietsen pas 2 jaar oud zijn, zien we gewoon oplopen. In de ons omringende gemeentes, Fietsmaatjes Teilingen, Fietsmaatjes Hillegom, Lisse, Fietsmaatjes Leidendorp, Fietsmaatjes Katwijk, die krijgen allemaal een structurele bijdrage van hun gemeente. Vanuit de WMO. En wij denken, nou, dat zou ook voor ons een grote hulp zijn.
2: Ja. En waarom is de oproep nu geplaatst? Vorige week is de programmabegroting gepresenteerd door het College van Noordwijk. Dat is zeg maar het huishoudboekje voor waar het geld heen gaat de komende jaren. Is dat om de raad op te roepen van, joh, mogen wij ook nog wat bijdragen?
1: We hebben vanuit de gemeenteraad het verzoek gekregen om ons te melden. Dus dat hebben we gedaan.
2: Kijk, duidelijk. En nou ja, het gaat om 14 fietsen. En ik doe even een hele snelle hoofdberekening. Dat is zo'n ongeveer ruim 15.000 euro per jaar. Moet dat gaan lukken?
1: Ja, ik hoop van wel natuurlijk. Dat kan je natuurlijk niet van tevoren zeggen. We hebben nog nooit een beroep gedaan op de gemeente om een bijdrage te vragen.
2: Ja.
1: Dit wordt de eerste keer. Dus we zijn hoopvol. En kijk, de fietsmakersorganisaties, ja, die zijn, als je ziet fietsen, je weet wat voor een goed werk we doen. En het is ook vanuit de WMO is het ook, voldoen we daar ook aan. Dus dat maakt het wel dat wij hoopvol zijn dat de gemeente Noordwijk onze organisaties gaat steunen.
2: Ja. En even een doemscenario. Stel, de gemeente gaat er niet in mee. Geen bijdrage voor fietsmaatjes. Heeft dat dan gevolgen voor jullie?
1: Heeft dat dan gevolgen? Ja, dat. Kijk, voorlopig zijn we nog hoopvol dat het wel gaat lukken.
2: Maar stel dat het niet gebeurt.
1: Dan zullen we op termijn toch misschien iets met de rittenprijs moeten doen. Maar dat willen we uiteindelijk niet. Omdat het moet gewoon. Kijk, voor heel veel van onze gasten is €3 geen probleem. Maar voor net zo'n groot deel wel. En je wil het gewoon bereikbaar houden voor iedereen.
2: Nou, duidelijk. We gaan zien of de gemeente Noordwijk die argumentatie ook net zo goed vindt. Bart Augustinus, de voorzitter van Fietsmaatjes Noordwijk Erhout. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De college van BNW van Bloemendaal heeft bekendgemaakt dat er 90 asielzoekers opgevangen worden in de Tilterberg vlakbij de Zilk. Na gesprekken met omwonenden is voor dit aantal gekozen. Eerder werd gesproken over 120 mensen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 22 oktober. Er zijn afspraken gemaakt over beveiliging, begeleiding en verkeersveiligheid. Als de gemeenteraad geen bezwaar heeft, van Bloemendaal dus, wil het college in november een overeenkomst met het COA ondertekenen. Politiek in Teylingen heeft overwegend positief gereageerd op plannen voor 70 nieuwe sociale huurwoningen in de Oranjebuurt in Voorhout. Woningcorporatie STEK wil daarvoor 43 bestaande woningen slopen. Omwonenden hebben zorgen geuit over parkeeroverlast, bouwschade en verkeersdrukte. Wethouder Kroes heeft aangegeven dat er 28 extra parkeerplaatsen komen en dat de aannemer een plan voor de bouwoverlast moet maken. De gemeenteraad van Teylingen neemt op 15 november een besluit over het voorstel. De Duin en Bollen Vierdaagse is donderdag in Lisse van start gegaan. Bijna 4000 wandelaars hebben zich aangemeld voor een tocht van 4 dagen door de streek. Deelnemers zijn dus donderdag gestart in Lisse. Vrijdag is het de dag van Katwijk, Hillegom zaterdag. En zondag wordt er gefinished in Noordwijkerhout.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
3: Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, de meeste leveren nu nog 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 is het nog wat drukker. Richting Gouda heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Naar Hoek van Holland sta je op de A20 ook nog 10 minuten vast tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Verder is het nog druk op de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdagochtend is het nog droog, overwegend bewolkt, en de bewolking breidt oostwaarts uit. In de loop van de ochtend stijgt de kans op lichte regen. Om 9 uur, 's ochtends, is het 12 tot 16 graden bij een zwakke of matige zuidenwind. Langs de kust draait de wind van zuid naar zuidwest en wordt vrij krachtig. Vrijdagmiddag is er veel bewolking en trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. In het binnenland kan de zon in de eerste uren van de middag soms nog tussen de wolken doorschijnen. Aan de kust komt de maximumtemperatuur uit op 17 of 18 graden. De wind is aanvankelijk zuidwestelijk en matig tot vrij krachtig. Vrijdagavond trekt de regen naar Duitsland weg en vanuit het noordwesten volgen opklaringen. Later in de ochtend stijgt in de kustprovincies de kans op een enkele bui. Bij een matige aan zee, soms nog vrij krachtige noordwestenwind, is het zo'n 12 graden. Vrijdagnacht is het wisselend bewolkt met vooral aan de kust een aantal kortdurende buitjes. De minima liggen rond de 8 graden. Tot zover het weerbericht.

0: Een angstcultuur en onveilige werksituatie. Daar zou sprake van zijn bij de wielerploeg van Picnic PostNL. Dat is de ploeg waar Frank van den Broek uit Warmond al een paar jaar bij rijdt. NOS en wielerplatform De Waaier kwamen donderdag met het nieuws. U hoort een bijdrage van de NOS die begint met wielrenner Martijn Tusveld. En straks hoort u ook Jeroen van Keulen van de Vereniging van Beroepswielrenners.
1: Als Martijn Tusveld praat over zijn jaren als wielrenner, hoor je de verhalen van een beschadigde atleet. Tusveld reed vanaf 2018 7 jaar bij het team dat nu Picnic PostNL heet. Daar worstelde hij zo met de cultuur binnen de ploeg dat hij na zijn afscheid een brief schreef aan sportdirecteur Rudy Kemna.
2: Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen. In welke situatie ik ook kwam, echt uitspreken wat ik vond, durfde ik niet meer.
1: Tusvelds ervaringen staan niet op zichzelf, blijkt uit vertrouwelijke gesprekken die NOS Sport en wielerplatform In de Waaier hebben gevoerd. We spraken met 71 mensen die betrokken waren bij Picnic PostNL en de voorgangers van die ploeg. Renners, ex-renners, ex-ploegleiders en ex-trainers. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd de ploeg hebben verlaten. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Het kantelpunt van de carrière van Martijn Tusveld ligt in 2020. De Giro d'Italia gaat de Stelvio over en als kopman Wilco Kelderman moet lossen, wordt hij aan zijn lot overgelaten.
3: What sort of thing?
4: You cannot follow. Cannot follow. No.
3: Come on, Wilco. Come on, Wilco.
4: Dennis Come on, Wilco. Last. Keep fighting. Keep fighting.
1: De ploegleiding besluit alle kaarten op de andere kopman te zetten, Jai Hindley. Tusveld is het er niet mee eens en deelt die avond in de evaluatie zijn mening.
2: Ze vroeg ook aan mij wat ik ervan vond en ik heb toen gezegd dat ik twijfelde aan die tactiek, of het wel de juiste was.
5: En jij gaf kritiek. Wat was jou geleerd bij deze ploeg?
2: Ze zeiden in ieder geval dat ze dat graag hadden, dat je ook constructieve feedback zou geven.
5: En merkte je dat daarna ook, dat het gewaardeerd werd?
2: Ja, dus die hele wedstrijd is verder niet overgegaan. Maar twee maanden later, dus de wedstrijd was in oktober. En in december kreeg ik een nieuw programma. En ineens, waar ik ervoor zoveel vertrouwen kreeg, stond ik ineens niet meer op een grote ronde. En ook niet echt op grote wedstrijden.
5: Heb je toen gevraagd wat er aan de hand was?
2: Ja, ik heb wel met Rudy over gehad.
5: Kemna?
2: Maar eigenlijk flink doorgevraagd, maar hij wilde daar eigenlijk niet echt over spreken. Dus wat hij heeft gezegd is dat ja, er zijn toch nog veel meer mooie wedstrijden dan alleen de grote rondes. Voor mijn gevoel was ik machteloos en het enige wat ik kon doen op dat moment, dacht ik, om nog een contract te krijgen was en amen zeggen en gewoon alleen positieve dingen benoemen en vooral niet te veel zeggen in meetings. Dat was mijn idee hoe ik kon overleven.
5: En wat deed dat met je?
2: Ja, ik werd wel gewoon angstig. Ja.
1: Het beeld dat Tusveld schetst wordt bevestigd door collega's. Zo kreeg de Vereniging van Beroepswielrenners meerdere meldingen van renners van Picnic PostNL.
6: In de afgelopen anderhalf jaar heb ik verschillende signalen opgevangen en verhalen gehoord die aansluiting vinden bij wat Martijn heeft gezegd.
5: Het gaat in ons onderzoek vaak over angstcultuur. Herken je dat?
6: Ik kan niet spreken over individuele gevallen, maar ik herken wel dat er een overlap is in de verhalen van de verschillende renners die ik gesproken heb.
5: Die renners die zich bij jullie melden, in welke staat melden ze zich bij jullie?
6: Ja, die zijn emotioneel wel. In zekere zin, die zijn wel emotioneel daaronder, ja.
5: Die hebben het lastig.
6: Die hebben het, ja, heel lastig. Ik heb ze huilend aan de telefoon gehad.
1: Volgens Van Keulen hebben renners een geheimhoudingsplicht bij de ploeg. Ze willen daarom alleen anoniem reageren. Maar uit die reacties ontstaat een pijnlijk beeld van een onderdrukkende cultuur waar inspraak niet mogelijk is.
0: Er is hier sprake van een onveilige werksituatie. Zeker weten. Het is pas veilig voor werknemers als je inspraak hebt, als je je verbonden voelt.
7: Ze gaven me de indruk ingewikkeld te zijn. En dat gevoel heb ik lang vastgehouden in mijn verdere loopbaan. Ik heb lang aan mezelf getwijfeld. Ik heb daar toch een tik van de molen gehad.
0: Als je kritiek hebt, word je weggetreiterd. Het is onbekend wat de ervaringen zijn van Frank van den Broek uit Warmond, die bij Picnic PostNL rijdt. De ploeg laat aan de NOS weten zich niet herkennen in het beeld en een onafhankelijk onderzoek te starten.

0: is zaterdag de internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Ook in Nederland lijden mensen armoede. En daar weten ze alles van bij schuldhulpmaatje Lisse Hillegom aan de telefoon. Frank Malot, voorzitter van schuldhulpmaatje Lisse Hillegom. Goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: Schuldhulpmaatje, wat doet schuldhulpmaatje?
1: Nou, schuldhulpmaatje die helpt mensen die geldzorgen hebben of mensen die moeite hebben om hun financiën op orde te houden. Dus mensen die schulden hebben. Maar ja, ook heel mensen die denken van, ja, ik kom iedere maand eigenlijk geld tekort. En daar kunnen we bij helpen met onze vrijwilligers.
0: Maar in de welvarende bollenstreek is daar toch geen sprake van?
1: Ja, dat is toch anders hoor. Dat is ook achter de voordeur bestaat armoede. Ook in een welvarende streek als Lisse en Hillegom. Mensen, de financiële problemen zijn lang niet altijd zichtbaar. En schaamte en stress. Hè? Mensen schamen zich over hun positie en ja, denken dan ook, wat moet ik daaraan doen? Dan merk je dat ook in dit soort onze streek ook nog er problemen zijn met schulden.
0: Nou heb je heel veel hulp op dit gebied. Ook de reguliere hulp vanuit de overheid, als ik het zo mag noemen. Wat is dan het verschil tussen die hulp en schuldhulpmaatje?
1: Nou, het verschil is, je hebt de gemeente en professionele schuldhulpverleners die je helpen om de schulden formeel te regelen. Wat wij doen is met name is persoonlijke begeleiding. Een maatje, op het moment dat hij gekoppeld wordt aan iemand die een schuldvraag heeft, die luistert, heeft tijd, die blijft naast iemand staan. En vaker kunnen wij ook veel langer doorgaan met het hulp bieden. Wat we dus niet doen is met een zakje geld komen om te zeggen, joh, hier heb je het en hiermee kan je je schulden aflossen. Maar we stellen de mensen die die probleem hebben of bang zijn dat ze erin komen, stellen wel in staat om zelf een zaak op orde te brengen. Om de enveloppes, ook de blauwe enveloppes, open te maken.
0: Okay. Dat is concreet iets, hè, de blauwe enveloppen openmaken. Ja. Wat biedt u dan concreet voor hulp? Kunt u een paar voorbeelden noemen?
1: Ja, dat kan heel simpele zaken van ga naast iemand zitten. Maak gezamenlijk de enveloppen open van crediteuren, van schuldeisers. En maak een plan. Dat betekent dat we aangeven van, kijk eens, dit zijn je inkomsten, dat zijn je uitgaven. Hierop zou je kunnen bezuinigen. Dat zou je anders kunnen doen. We kunnen helpen om mensen in gesprek te laten gaan met de schuldeisers. Want vaak wordt er niet gepraat met degenen die nog geld krijgen van huishoudens. Ja, en dan stapelen de problemen zich op. Als je daar tijdig en op een goede manier gesprekken aangaat en het goed in kaart brengt, dan kan je enorm veel betekenen voor mensen, voor huishoudens die in problemen komen.
0: Maar nu heeft u het over de mensen die bij u aankloppen voor hulp, maar dat lijkt me ook al een drempeltje.
1: Klopt, dat is een drempeltje. Daarom proberen we ook, nou, dat is onder andere door dit gesprek, maar ook op andere manieren. We hebben vorige week een hele gom uitgebreid geflyerd. We proberen deze week nog verder in de publiciteit te komen om aan te geven, we zijn er. En we zijn niet eng, we bijten niet en we zijn er om de mensen te helpen. Verder worden we veel doorverwezen door de gemeente, door de gemeentelijke sociale dienst. Staan we op de lijst als van Chic heet ketenpartner, helpen dus mee in het traject. En dat kunnen we ook doen omdat we echt professioneel opgeleide vrijwilligers hebben die zich ook netjes aan regels houden van vertrouwelijkheid van gegevens, et cetera. Dus we zijn echt serieus daarin in kaart.
0: En heeft u er genoeg vrijwilligers?
1: Ja, we zijn heel blij. We hebben zowel in Lisse als in Hillegom op dit moment 7 actieve vrijwilligers. Dat zijn dus ook de mensen, we hebben het niet over bestuursleden en mensen die vaak om de tafel zitten, maar dat zijn mensen die echt bij de schuldvragers, met de hulpvragers op bezoek gaan. Het zij bij mensen thuis, het zij wel op een, wat soms prettig is, op een neutrale omgeving, bijvoorbeeld bij een bibliotheek. Om daar het gesprek aan te doen. Dus we hebben hier in de 2 gemeentes hebben 14 mensen rondlopen met heel veel ervaring.
0: Zo, dat is best wel behoorlijk inderdaad. Ja. Dan is het zaterdag de internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Dat klinkt nogal ambitieus, zeg maar. Wat is dat voor een dag?
1: Ja, het is een internationale dag om daar aandacht voor te vragen. Hij is officieel door de Verenigde Naties is die erkend. Hij vraagt in een hoop landen vraagt hij aandacht juist voor de situatie van schulden. Hoe belangrijk het is om een veilig en stabiel thuis te hebben. Een bestaanszekerheid als een fundament voor een rustig en menswaardig leven. Dat is eigenlijk de boodschap die erachter hangt.
0: Stel, en dat doet u aan mee op een bepaalde manier?
1: Ja, daar is, het flyer is daarvoor, wat we vorige week hebben gedaan in Hillegom, hoort daarbij. Dat zullen we komende week in Lisse nog doen. Vandaag hebben we gesprek met de Rabobank, ook een van onze partners daarin. En dat is de manier waarop wij het naar buiten brengen. En dat past dan naast de reguliere trajecten. We doen mee met het zogenaamde vroeger op af van de gemeente. En dat betekent als je een beetje een betalingsachterstand hebt, bijvoorbeeld bij de huur of bij de energie, dan gaan we mee met de gemeente om te kijken, kunnen wij helpen, niet met het potje geld wat ik al zeg, maar wel om ervoor te zorgen dat je je zaken zelf op orde hebt.
0: Stel iemand luistert die denkt van, ja, eigenlijk ben ik wel zover dat ik schuldhulpmaatje nodig heb. Hoe kunnen ze zich direct aanmelden?
1: We hebben een website en als je googelt op Lisse of Hillegom en schuldhulpmaatje, dan kom je erop. Misschien nog een keer terug te luisteren. Een telefoonnummer 06-4246-1316. Dan kom je in contact met een coördinator en die zorgt ervoor binnen 24 uur dat er een gesprek is en dat er gesproken wordt over de eerste idee dat we kunnen helpen met de verlichting van de problematiek.
0: Duidelijk. Dankjewel Frank Malot, voorzitter van Schuldhulpmaatje Lisse Hillegom.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat meldde de curator.

0: directoren van het failliete moederbedrijf Axcel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
1: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
0: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
3: Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwerbrug. Daar is de rechter rijstrook dicht door een auto met pech en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis. En opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
13: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
3: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
4: even een tweetje afwijden.
3: Ja, nee, gewoon een statement maken.
2: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu

0: spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Is Bo,
11: de omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bolle.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht.

0: verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
6: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Country Festival met Bart van der Pol. Elke donderdagavond tussen 9 en 11.

Goedenavond luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival. Het programma van de Bollensteekomroep voor de liefhebbers van country muziek. Het programma werd geopend met een nummer van Joni Harms met Love Won't Get Nowhere van het album Harms Way. En wat kunnen we vanavond nog meer verwachten? Nou, Mark Colley, maar ook Wim Poels en Galax, Dan Seals en Don Sears. Maar nu eerst Jordy Basin met Let's Have Seconds.

0: En dat was Libby Coke met Just The Way van het album Redemption 10. En dan krijgen we haar vriend Chuck Hawthorne met Such Is Life, oftewel C'est La Vie.
1: Well, he smelled like marijuana.

En dat was My Gospel van Paul Coten. En dat was onze gospel van deze week. En dat komt van het gelijknamige album. En dan Jody Boot, die ooit in dit programma is geweest. En van hem draaien we het nummer Life of My Love.

En dat was Racket Heart van het album van Silver Lake 66, Racket Heart. En dan krijgen we Tony McLaughlin met het nummer The Color of Spring.

En dat was Blue Heaven. En als u zegt, nou, die stem komt me bekend voor, nou, dat klopt. Het is een samenproductie van de Amerikaanse groep I Saw Hawks in L.A. en de Engelse groep The Good Intentions, die een album hebben uitgebracht met Hawks with Good Intentions. En dan krijgen we een album, en dat is van Bob Ray. En dit is de titelsong daarvan, Soundbound.

Dat was Jamie Michaels met Any Given Moment. En dan krijgen we Sandra van Rijs met Don't Tell Me What To Do.

En dat was Mark Colley met Three Words, Two Hearts, One Night. En dan nog even snel het nummer van Wim Pol samen met Galax, The Girl Upon the Hill.

En dat was Wim Pol samen met Galax met The Girl Upon The Hill van het album Fly Back Home To You. Ja, we gaan even uit voor het nieuws en de weerberichten. En we beginnen het tweede uur met een nummer van Dan Seals, One Friend. Tot zo.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
5: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
6: In welke vorm moet het dan gebeuren?
5: Ja, zwart op wit.
4: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van

0: De nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
3: Slaap je goed, dan leef je beter.
4: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Iedere donderdagavond tussen 9 en 11. U weet het, Country Festival met Bart van der Pol.

dat was Dan Seals met One Friend van het album Certified Hits. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. En wij gaan lekker verder met het album What a Woman Wants to Hear. En dat is van Dawn Sears. En we draaien daarvan No More Tears.

Ja, je kunt wel nagaan wie het grote voorbeeld voor Eric Church is. Ja, natuurlijk Springsteen. En daarover zong hij dan ook. Dan krijgen we nu een duet van George Jones samen met Merle Haggard van het album A Taste of Yesterday's Wine. Dit is I Think I Found a Way.

drinking doesn't kill me, and I myself at times

En dat was Turn Your Eyes Upon Jesus van Alan Jackson van het album Precious Memories. En dan krijgen we Heather Miles, een nummer van het album Run and Rodeo. En dit is When You Walked Out on Me.

En dat was Fern Gostin met All the Way Through van het album 24 Karat Heartache. En dan Ray Price, een nummer van zijn album A New Place to Begin. Dit is Old Loves Never Die.

0: Hi, folks. I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
1: En het eerste nummer in het akoestisch blok komt van Mark House en de Bluegrass Drive. The Little Children.

Dat was Myro met If Hearts Could Really Be Broken van het album Your Heart Is My Heart Too. En dan krijgen we Lisa O'Kane, een nummer van haar album Am I Too Blue? En daarop staat Like an Old Fashioned Waltz. En dat is geschreven door een hele jonge schrijfster. Die is overleden op heel jonge leeftijd aan de gevolgen van misbruik van alcohol. Dit is dus Like an Old Fashioned Waltz.

Ja, het leven kan best een mysterie zijn. En daarover zo'n Nothing Fancy. Een deniable van dus de Nothing Fancy. En wij gaan naar het laatste nummer in het akoestisch blok. En dat is van Phil Rosenthal. Good Morning Blues.

En dat was weer onze windmail aandachtschijf van deze maand van Hans van der Velde hier at the bar. En natuurlijk ook nog een nummer van het album van Sina en de Fireflies, onze cd van de maand, Good of Music. En we draaien vanavond daarvan Right Behind You, Baby.

Zo, het zit er weer op voor vanavond. Dit programma is samengesteld door Christine en Bart van der Pol. De presentatie en techniek werden verzorgd door Bart van der Pol. Tot volgende week, dezelfde tijd en dezelfde frequentie.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen bozen. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.

0: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je 1 ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en

0: opruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Is Bo,
10: de omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek en informatie voor

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op hemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.

0: busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak 1000 euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.